Word elke dag bemoedigd en geïnspireerd. Laat de muziek je raken. Het nieuws je informeren. Het geluid van de Bevelanden. Iedere ochtend van 7 tot 9 met Marcel Steenbakker.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Rusland heeft anderhalf jaar lang ongestoord met drones kunnen spioneren boven 10 Europese NAVO-landen, waaronder Duitsland en België. Dat beweert de Britse denktank IISS. Er zijn tussen augustus 2024 en februari dit jaar 144 incidenten onderzocht. Toen werd in Europa meermaals alarm geslagen omdat drones gezien waren bij onder andere vliegvelden. De drones werden gelanceerd vanaf boten van de Russische schaduwvloot, maar het IISS zegt dat hard bewijs ontbreekt. Voor bijna alle zeer kwetsbare kinderen die woonden in een zorgvilla van Expert Care is een andere plek gevonden. Voor 3 wordt die nog gezocht. Begin dit jaar meldde de instelling 4 villa's te sluiten uit financieel oogpunt. Dat leidde tot ontzetting bij de ouders van de 81 kinderen die intensieve zorg nodig hebben. Minister Sterk dwong Expert Care de villa's open te houden tot er een alternatief was. Maar door personeelsgebrek dwong de inspectie 2 van de 4 villa's te sluiten per 1 juli. Een grote hoeveelheid hulpgoederen van het Rode Kruis is verloren gegaan bij de Russische aanvallen op Kiev afgelopen nacht. Een van de belangrijkste opslaglocaties werd verwoest. De goederen hadden een waarde van meer dan 1,5 miljoen euro en de organisatie noemt het een zware klap voor de hulpverlening in Oekraïne. Het gaat onder andere om medische apparatuur en warmtepompen. In de Indonesische regio Papua hebben rebellen naar eigen zeggen een Amerikaanse piloot gedood en zijn vliegtuig in brand gestoken in de buurt van Yahukimo. De autoriteiten zeggen dat het toestel geland is, maar dat er daarna geen contact meer was. Het is uitgebrand gevonden, maar het is onbekend wat er met de piloot en 7 inzittenden gebeurd is. De rebellen beweren dat burgerpiloten militaire voorraden en militairen vervoeren en noemen de aanslag een boodschap. In de regio strijden de rebellen met het leger sinds Papua in 1969 deel werd van Indonesië.

En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 17 graden. Morgen schijnt de zon volop en dan wordt het 19 tot 25 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

0: Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed.
1: Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

That's where you're left. 1857. Thomas Edison is

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevenlanden. Rusland heeft anderhalf jaar lang ongestoord met drones kunnen spioneren boven 10 Europese NAVO-landen, waaronder Duitsland en België. Dat beweert de Britse denktank IISS. Er zijn tussen augustus 2024 en februari dit jaar 144 incidenten onderzocht. Toen werd in Europa meermaals alarm geslagen omdat drones gezien waren bij onder andere vliegvelden. De drones werden gelanceerd vanaf boten van de Russische schaduwvloot, maar het IISS zegt dat hard bewijs ontbreekt. Voor bijna alle zeer kwetsbare kinderen die woonden in een zorgvilla van Expertcare is een andere plek gevonden. Voor 3 wordt die nog gezocht. Begin dit jaar meldde de instelling 4 villa's te sluiten uit financieel oogpunt. Dat leidde tot ontzetting bij de ouders van de 81 kinderen die intensieve zorg nodig hebben. Minister Sterk dwong Expertcare de villa's open te houden tot er een alternatief was. Maar door personeelsgebrek dwong de inspectie 2 van de 4 villa's te sluiten per 1 juli. Een grote hoeveelheid hulpgoederen van het Rode Kruis is verloren gegaan bij de Russische aanvallen op Kiev afgelopen nacht. Een van de belangrijkste opslaglocaties werd verwoest. De goederen hadden een waarde van meer dan 1,5 miljoen euro en de organisatie noemt het een zware klap voor de hulpverlening in Oekraïne. Het gaat onder andere om medische apparatuur en warmtepompen. In de Indonesische regio Papua hebben rebellen, naar eigen zeggen, een Amerikaanse piloot gedood en zijn vliegtuig in brand gestoken in de buurt van Yahukimo. De autoriteiten zeggen dat het toestel geland is, maar dat er daarna geen contact meer was. Het is uitgebrand gevonden, maar het is onbekend wat er met de piloot en 7 inzittenden gebeurd is. De rebellen beweren dat burgerpiloten militaire voorraden en militairen vervoeren en noemen de aanslag een boodschap. In de regio strijden de rebellen met het leger sinds Papua in 1969 deel werd van Indonesië.

dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 17 graden. Morgen schijnt de zon volop en dan wordt het 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverland.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

eenzaam zijn. Hoe jij je ook voelt en wat je ook meemaakt, wij brengen muziek voor jou. Altijd

Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Een goed gesprek en geïnformeerd worden, dat doe je met elkaar de hele week lang. Op Streekomroep de Beverlanden.

De vroege morgen van. Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Rusland heeft anderhalf jaar lang ongestoord met drones kunnen spioneren boven 10 Europese NAVO-landen, waaronder Duitsland en België. Dat beweert de Britse denktank IISS. Er zijn tussen augustus 2024 en februari dit jaar 144 incidenten onderzocht. Toen werd in Europa meermaals alarm geslagen omdat drones gezien waren bij onder andere vliegvelden. De drones werden gelanceerd vanaf boten van de Russische schaduwvloot, maar het IISS zegt dat hard bewijs ontbreekt. Voor bijna alle zeer kwetsbare kinderen die woonden in een zorgvilla van Expert Care is een andere plek gevonden. Voor 3 wordt die nog gezocht. Begin dit jaar meldde de instelling 4 villa's te sluiten uit financieel oogpunt. Dat leidde tot ontzetting bij de ouders van de 81 kinderen die intensieve zorg nodig hebben. Minister Sterk dwong Expert Care de villa's open te houden tot er een alternatief was. Maar door personeelsgebrek dwong de inspectie 2 van de 4 villa's te sluiten per 1 juli. Een grote hoeveelheid hulpgoederen van het Rode Kruis is verloren gegaan bij de Russische aanvallen op Kiev afgelopen nacht. Een van de belangrijkste opslaglocaties werd verwoest. De goederen hadden een waarde van meer dan 1,5 miljoen euro en de organisatie noemt het een zware klap voor de hulpverlening in Oekraïne. Het gaat onder andere om medische apparatuur en warmtepompen. In de Indonesische regio Papua hebben rebellen, naar eigen zeggen, een Amerikaanse piloot gedood en zijn vliegtuig in brand gestoken in de buurt van Yahukimo. De autoriteiten zeggen dat het toestel geland is, maar dat er daarna geen contact meer was. Het is uitgebrand gevonden, maar het is onbekend wat er met de piloot en 7 inzittenden gebeurd is. De rebellen beweren dat burgerpiloten militaire voorraden en militairen vervoeren en noemen de aanslag een boodschap. In de regio strijden de rebellen met het leger sinds Papua in 1969 deel werd van Indonesië.

En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 17 graden. Morgen schijnt de zon volop en dan wordt het 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op streek omroep De Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

Een positief geluid van ons voor jou. Streekomroep de Beverlanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee en ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Streekomroep de Bevelanden.

Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Bij een bomaanslag in het centrum van de Syrische hoofdstad Damascus zijn zeker 9 mensen om het leven gekomen en 19 gewond geraakt. De zelfgemaakte bom ontplofte in een café vlakbij het justitiepaleis. Onder de doden zijn volgens de Syrische balies 6 advocaten. Het café was een bekende ontmoetingsplek voor juristen. In het justitiepaleis lopen al weken rechtszaken tegen oud-functionaris van het regime van al-Assad. Het is de dodelijkste aanslag in Syrië sinds juni vorig jaar. Een groep regionale ondernemers mag Twente Airport gaan exporteren en vanaf volgend jaar gebruiken voor onder meer zaken en testvluchten. De provincie Overijssel en de gemeente Enschede verhuren het verliesleidende vliegveld dat jaarlijks bijna €500.000 kost. Overijssel wil daarna ook stoppen als mede-eigenaar. De provincie betaalt wel ruim €5.500.000 mee aan de renovatie van de start- en landingsbaan. Defensie doet nu nog oefeningen op het voormalige vliegveld Twente. Een 43-jarige bewaker die ruim een week onder het puin lag na de aardbeving in Venezuela is levend gered. De man overleefde doordat zijn beveiligingscabine overeind bleef toen een winkelcentrum instortte. Reddingswerkers hebben dagenlang contact met hem en gaven hem water en vloeibare voeding via een smalle schacht. Bij de aardbevingen van 24 juni vielen volgens de autoriteiten ruim 2600 doden en meer dan 11.000 gewonden. Er worden nog altijd tienduizenden mensen vermist. Monaco heeft een internationaal aanhoudingsbevel uitgevaardigd voor de verdachte van de bomaanslag van maandag. Volgens Franse media gaat het om een Oekraïense vrouw die zich als man zou hebben vermomd. Bij de aanslag met een explosief in een rugzak raakten 3 mensen zwaar gewond, waaronder een tiener. De slachtoffers zijn familie van elkaar, onder wie volgens Franse media een Oekraïense zakenman. De verdachte vluchtte na de explosie via Frankrijk naar een ander

Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. Bij een zwakke, in het Waddengebied vrij krachtige westenwind wordt het 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep De Beeld.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Bij een bomaanslag in het centrum van de Syrische hoofdstad Damascus zijn zeker 9 mensen om het leven gekomen en 19 gewond geraakt. Een groep regionale ondernemers mag Twente Airport gaan exporteren en vanaf volgend jaar gebruiken voor onder meer zaken en testvluchten. Een 43-jarige bewaker die ruim een week onder het puin lag na de aardbeving in Venezuela is levend gered. Monaco heeft een internationaal aanhoudingsbevel uitgevaardigd voor de verdachte van de bomaanslag van maandag. Bij de aanslag met een explosief in een rugzak raakten 3 mensen zwaar gewond, waaronder een tiener. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. Bij een zwakke, in het Waddengebied vrij krachtige westenwind wordt het 19 tot 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dus even de hart van de ANWB. Tussen Heerlen en Maastricht rijden geen treinen door beperkingen in de materieel inzet. Er rijden bussen, dat duurt waarschijnlijk tot maandagavond. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Zeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Volgens de laatste berichten zijn er bij de aardbeving in Venezuela zeker 2600 mensen om het leven gekomen. Volgens Verenigde Naties worden er nog zo'n 50.000 mensen vermist. En uit satellietbeelden van de NASA blijkt dat ruim 50.000 gebouwen zijn verwoest of beschadigd. Een 43-jarige bewaker die ruim een week onder het puin lag na de aardbeving in Venezuela is levend gered. De man overleefde doordat zijn beveiligingscabine overeind bleef toen een winkelcentrum instortte. Bij een bomaanslag in het centrum van de Syrische hoofdstad Damascus zijn zeker 9 mensen om het leven gekomen en 19 gewond geraakt. De zelfgemaakte bom ontplofte in een café vlakbij het justitiepaleis. Onder de doden zijn volgens de Syrische balie 6 advocaten. Het café was een bekende ontmoetingsplek voor juristen. In het justitiepaleis lopen al weken rechtszaken tegen oud-functionarissen van het regime van al-Assad. Het is de dodelijkste aanslag in Syrië sinds juni vorig jaar. Een groep regionale ondernemers mag Twente Airport gaan exporteren en vanaf volgend jaar gebruiken voor onder meer zaken en testvluchten. De provincie Overijssel en de gemeente Enschede verhuren het verliesleidende vliegveld dat jaarlijks bijna €500.000 kost. Overijssel wil daarna ook stoppen als mede-eigenaar. De provincie betaalt wel ruim €5,5 miljoen mee aan de renovatie van de start- en landingsbaan. Defensie doet nu nog oefeningen op het voormalige vliegveld Twente. Monaco heeft een internationaal aanhoudingsbevel uitgevaardigd voor de verdachte van een bomaanslag van maandag. Volgens Franse media gaat het om een Oekraïense vrouw die zich als man zou hebben vermomd. Bij de aanslag met een explosief in een rugzak raakten 3 mensen zwaar gewond, waaronder een tiener. De slachtoffers zijn familie van elkaar, onder wie volgens Franse media een Oekraïense zakenman. De verdachte vluchtte na de explosie via Frankrijk naar een ander land.

Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. Bij een zwakke, in het Waddengebied vrij krachtige westenwind wordt het 19 tot 22 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

0: zullen er vast en zeker nog wel meer geweest zijn. Chesty Hawks, de ultieme zelfbevlekkingsplaat. The one and only.
1: De Beverlandse Ochtendshow.
2: Goedemorgen Beverland.
1: Met Marcel Steenbakker.
0: En die zegt, goedemorgen, 7 over 7, vrijdagmorgen 3 juli. Het is dag 184 in 2026. Goedemorgen Beverland. De laatste werkdag van de week en voor velen komt het weekend al voorzichtig in zicht. Voor sommigen is het zelfs al weekend, want toen ik er net over de A58 reed, die was behoorlijk leeg. Vandaag is het plastic tassenloze dag. Een mooi moment om stil te staan bij de kleine keuzes in het leven die een groot verschil kunnen maken voor het milieu. Buiten wordt het heerlijk zomerweer en we gaan de dag beginnen. De komende 2 uur hoor je muziek, streeknieuws, het weer, het weekendweerbericht en alles wat je nodig hebt voor een goede start van deze vrijdag. Welkom.

0: toch altijd weer even een schrikmomentje. Op het moment dat je een knopje indrukt en er gebeurt eventjes helemaal niets. Voor Neil Horan, Ed Sheeran, opname van vorig jaar. Uit zijn laatst verschenen album, A Little More. 7:15, goedemorgen. Het is vrijdagmorgen. Het weekend longt naar ons. Laten we eens gaan kijken wat het weer gaat doen vandaag. Het belooft een prachtige zomerdag te worden op de Beverlanden. De dag die is fris begonnen met temperaturen die liggen rond de 13 graden. Maar dankzij veel zonneschijn warmt het snel op. Ik moet wel zeggen, toen ik naar hier gereden kwam vanuit het oostelijk deel van Zuid-Beveland, toen was er nogal wat bewolking boven de gemeente Borselen. Die trekt hopelijk de komende uurtjes ook weg, zodat het strak blauw wordt. Vanmiddag bereikt het kwik een aangename 21 graden. De zon heeft vrij spel vandaag en met ongeveer 14 uur aan zonneschijn wordt het een uitstekende dag om lekker buiten te zijn. Regen hoeven we niet te verwachten. De kans op neerslag is praktisch nihil en er wordt geen neerslag van betekenis voorspeld. De wind waait matig uit het noordwesten en zorgt voor wat verkoeling, vooral langs de kust. Daardoor voelt het weer comfortabel aan, zonder dat het te warm wordt. De luchtvochtigheid die ligt vandaag rond de 70%. En ook vanavond blijft het aangenaam zomerweer met veel opklaringen en temperaturen die langzaam terugzakken naar ongeveer 18 graden. Kortom, een zonnige, droge vrijdag en zeer vriendelijke zomerdag op Noord- en Zuid-Beveland. In het nieuws vanmorgen, toerdebuut voor Tim van Dijken uit Colijnspraat. De profrenner uit Noord-Beveland heeft zich bewezen en gaat dat nu in de Tour de France doen. Stroomkabels door het Veersemeer en een nieuwe draaibrug bijna klaar in Wemeldingen.
1: Op weg, de Beverlandse ochtendshow.
0: Met nu de nieuwe single van Jody Watley. Hij is geproduceerd door de Franse producer Alex Dizio. Hier is The Dawn. Goedemorgen.

Take it to the top. En daarvoor dus Jody Watley, zangeres bij Shalamar ooit. Nieuwe single van haar, The Dawn, geproduceerd door de Franse DJ-producer Alex D'Zio. En ook een voormalig Airplay-track hier bij Streekomroep de Beveland. Alleen maar goede muziek. Naast alle lokale informatie die we je dagelijks geven op de radio, online en ook via de sociale media. 6:08 vrijdagmorgen 3 juli. Het is vandaag de internationale plastic tassenloze dag. Dat is een hele mond vol. Het is een dag die aandacht vraagt voor het verminderen van plastic afval. Even die herbruikbare boodschappentas meenemen lijkt misschien een klein gebaar, maar voor veel kleine stappen kunnen samen een groot verschil maken. Zeker in een provincie als de onze, Zeeland, waar we zuinig zijn op onze stranden, het water en de natuur. Plastic dat in de natuur terechtkomt, kan uiteindelijk ook in zee belanden. En daarom zie je steeds meer initiatieven om afval te verminderen en stranden schoon te houden. Een extra reden om vandaag die katoenen tas of die boodschappentas niet te vergeten. Jan-Pieter Klerk maakte jaren geleden een mooie single hierover. Fragile Paradise.

Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Bij een bomaanslag in het centrum van de Syrische hoofdstad Damascus zijn zeker 9 mensen om het leven gekomen en 19 gewond geraakt. Een groep regionale ondernemers mag Twente Airport gaan exporteren en vanaf volgend jaar gebruiken voor onder meer zaken en testvluchten. Een 43-jarige bewaker die ruim een week onder het puin lag na de aardbeving in Venezuela is levend gered. Monaco heeft een internationaal aanhoudingsbevel uitgevaardigd voor de verdachte van de bomaanslag van maandag. Bij de aanslag met een explosief in een rugzak raakten 3 mensen zwaar gewond, waaronder een tiener. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. Bij een zwakke, in het Waddengebied vrij krachtige westenwind wordt het 19 tot 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Erwin de Hart van de ANWB. Tussen Heerlen en Maastricht rijden geen treinen door. Beperkingen in de materieelinzet. Er rijden bussen, dat duurt waarschijnlijk tot maandagavond. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

nationale dancing. Martin Garrix uit Nederland samen met Sentinel en Bon. Hurricane, daarvoor de Initial Talk remix van Perfume en On The Floor. Het is bijna 8:08. Goedemorgen, het is vrijdagmorgen 3 juli. Wielrenner Tim van Dijken uit Kolijnsplaat die maakt dit weekend zijn debuut in de Tour de France. De renner van Red Bull Bora Hans Grohe die rijdt als knecht voor kopmannen Remco Evenepoel en Florian Lipowitz. Van Dijken zegt zich volledig weg te zullen cijferen om zijn ploeggenoten zo goed mogelijk te ondersteunen. En wij volgen natuurlijk hier bij Streekomroep Vlaanderen zijn verrichtingen tijdens de Tour de France die dit weekend van start gaat. Netbeheerder Tennet die start in september met het aanleggen van stroomkabels door het Veerse Meer. Via deze verbinding wordt straks energie van nieuwe windparken op zee naar Borselen gebracht. Het is de eerste keer dat de netbeheerder offshore kabels via een binnenwater aanlegt. De werkzaamheden die duren naar alle waarschijnlijkheid tot april volgend jaar. En de nieuwe draaibrug bij de jachthaven van Wemeldingen is geplaatst. De brug zorgt voor een betere verbinding tussen het dorp, de jachthaven en het sluisplateau. Na de laatste testen volgt op 17 juli aanstaande de feestelijke opening.

eenzaam zijn. Hoe jij je ook voelt en wat je ook meemaakt, wij brengen muziek voor jou. Altijd en overal.

0: eigenlijk kapot?
1: Katnuf en kapot.
2: De Beverlandse Ochtendshow. Met Marcel Steenbakker.
3: En daarvoor, hij leeft iedere dag een beetje in The Kingdom of Fear. Nieuwe single van Cameron Whitcomb. Dit is de Beverlandse Ochtendshow waar je naar luistert. Maandag tot en met vrijdag tussen 7 en 9 uur hier bij Streekomroep de Beverlanden. 7:15. Zoals gebruikelijk, altijd rond dit tijdstip eventjes een agendatip voor je. Kijken wat er vandaag of de komende dagen zoal te beleven staat op Noord- en Zuid-Beverland. Morgen staat Wemeldingen volop in het teken van het jaarlijkse zomerfeest. Het is een aantal jaren geleden in het leven geroepen en begint uit te groeien tot een traditie. Door het hele dorp zijn er activiteiten voor jong en oud, met onder meer een gezellige braderie, een kleedjesmarkt en demonstraties van oude ambachten op het dorpsplein. En ook aan entertainment is gedacht en is geen gebrek. Er zijn diverse optredens, sportieve activiteiten en spelletjes, waaronder een pannakooi van voetbalvereniging Wemeldingen, VV Wemeldingen. Een tenniscourt van het Zwaken en zeskampactiviteiten van de Oranje Vereniging. Het zomerfeest in Wemeldingen wordt afgesloten morgenavond met een gezellige feestavond. Meer informatie over het programma is te vinden op een speciale website. Die website dat is debloesemvanzeeland.nl/agenda. Debloesemvanzeeland.nl/agenda. En die Bloesem van Zeeland, ja, dat is te verklaren. Dat slaat natuurlijk op de gemeente Capelle zelf. Goedemorgen, het is de Beverlandse Ochtendshow. Ook zo'n zin in het weekend? Nou, ik wel. Ik heb een aantal dingetjes op de agenda staan. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Misschien morgen nog wel even een terrasje meepakken. Wie zal het zeggen?

Laatste uur bijna. Het eerste uur van de Beverlandse Ochtendshow voor deze vrijdagmorgen zit erop. Straks in het tweede uur kijken we vooruit naar het weekend met het laatste nieuws uit de Beverlanden. De weersverwachting en natuurlijk weer de beste mix van hits, classics en...

Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Volgens de laatste berichten zijn er bij de aardbeving in Venezuela zeker 2600 mensen om het leven gekomen. Volgens Verenigde Naties worden er nog zo'n 50.000 mensen vermist. En uit satellietbeelden van de NASA blijkt dat ruim 50.000 gebouwen zijn verwoest of beschadigd. Een 43-jarige bewaker die ruim een week onder het puin lag na de aardbeving in Venezuela is levend gered. De man overleefde doordat zijn beveiligingscabine overeind bleef toen een winkelcentrum instortte. Bij een bomaanslag in het centrum van de Syrische hoofdstad Damascus zijn zeker 9 mensen om het leven gekomen en 19 gewond geraakt. De zelfgemaakte bom ontplofte in een café vlakbij het justitiepaleis. Onder de doden zijn volgens de Syrische balie 6 advocaten. Het café was een bekende ontmoetingsplek voor juristen. In het justitiepaleis lopen al weken rechtszaken tegen oud-functionarissen van het regime van al-Assad. Het is de dodelijkste aanslag in Syrië sinds juni vorig jaar. Een groep regionale ondernemers mag Twente Airport gaan exporteren en vanaf volgend jaar gebruiken voor onder meer zaken en testvluchten. De provincie Overijssel en de gemeente Enschede verhuren het verliesleidende vliegveld dat jaarlijks bijna €500.000 kost. Overijssel wil daarna ook stoppen als mede-eigenaar. De provincie betaalt wel ruim €500.000 mee aan de renovatie van de start- en landingsbaan. Defensie doet nu nog oefeningen op het voormalige vliegveld Twente. Monaco heeft een internationaal aanhoudingsbevel uitgevaardigd voor de verdachte van de bomaanslag van maandag. Volgens Franse media gaat het om een Oekraïense vrouw die zich als man zou hebben vermomd. Bij de aanslag met een explosief in een rugzak raakten 3 mensen zwaar gewond, waaronder een tiener. De slachtoffers zijn familie van elkaar, onder wie volgens Franse media een Oekraïense zakenman. De verdachte vluchtte na de explosie via Frankrijk naar een ander land.

Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. Bij een zwakke, in het Waddengebied vrij krachtige westenwind wordt het 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

is even de Hart van de ANWB. Viel op de A27 Breda richting Gorinchem tussen Nieuwendijk en Gorinchem 3 kilometer. Op de A58 Tilburg-Eindhoven tussen Moergestel en Oorschot 4 kilometer file. In beide gevallen heb je 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

van The Year. Onze airplay track deze week en in die hoedanigheid voor de laatste keer in de Beverlandse Ochtendshow. Achter die naam The Year gaat de Britse producer Andy Parrott schuil uit Brighton. Hij draait al sinds het begin van deze eeuw mee in de dance scene en bouwde in de loop van de jaren een stevige reputatie op in de wereld van soulvolle house en moderne disco. Zijn muziek verscheen op verschillende internationale compilaties en hij werkte samen met soulvocalisten zoals bijvoorbeeld Heidi Burson en Darren Knight. En met eerdere releases haalde hij zelfs de Britse soulchart en nu dus helemaal terug met deze zomerse nieuwe single, Sweet.

0: mee te beginnen.
1: Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg.
0: Vrijdagmorgen 3 juli.
1: Blijf bij ons.
0: Zomers, wij zijn de Beverlanden, jij en ik.
1: Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.
0: Op weg, de Beverlandse ochtendshow staat vandaag ook weer aan in Ellewoudsdijk. We zijn toe aan het tweede uur van deze zonnige vrijdag, de 3 juli. Het weekend ligt bijna voor ons en dat merk je misschien al een beetje aan de sfeer. Op deze plastic tassenloze dag kijken we vooruit naar een mooie zomerdag, terwijl we je op de hoogte houden van het laatste nieuws uit de streek, het weer en natuurlijk de beste muziek. Drijven nog wat wolkenvelden boven de Beverlanden, maar in de loop van de uren gaan die verdwijnen. Fijn dat je erbij bent. Dit is de Beverlandse ochtendshow op jou.

0: van dat laatste zeker geen last met zulke lekkere dansbare muziek op je vrijdagmorgen zo vlak voor het weekend. Laten we eens even gaan kijken naar het weer voor vandaag en de komende dagen. Vandaag wordt een heerlijke zomerdag op Noord- en Zuid-Beveland. Na een frisse start bij 13 graden stijgt de temperatuur naar ongeveer 21 graden vanmiddag. De zon schijnt uitbundig en met zo'n 14 uurtjes aan de zon en geen regen in de verwachting zijn de omstandigheden ideaal voor een lekker dagje buiten. Let wel op de zonkracht. Met UV-index 7 kan een onbeschermde huid al binnen 10 tot 20 minuten verbranden. En dan het weekend. Morgen wordt waarschijnlijk de mooiste dag van het weekend. De zon krijgt morgen volop de ruimte en met een maximumtemperatuur van 24 graden voelt het morgen echt zomers aan. Er staat een matige westenwind die voor wat verkoeling zorgt, maar verder zijn de omstandigheden uitstekend. Regen wordt niet verwacht morgen en met opnieuw ongeveer 14 zonuurtjes is het perfect weer voor een dagje strand, een barbecue of een bezoek aan een van de vele evenementen op de Beverlanden. En dan zondag, het blijft aangenaam, al wordt het iets minder zonnig dan morgen. Temperatuur komt uit op ongeveer 23 graden. Zijn geregeld zonnige perioden, afgewisseld met wat meer wolkenvelden. Een enkel licht buitje is zondag niet helemaal uitgesloten, maar de kans daarop blijft beperkt. En met ongeveer 10 uurtjes aan zon en temperaturen ruim boven de 20 graden, blijft ook zondag een prima dag om lekker naar buiten te gaan. Kortom, een zomersweekend voor de boeg met veel zon, aangename temperaturen en nauwelijks regen. Morgen springt eruit als de absolute topdag, maar ook zondag biedt volop mogelijkheden om van het buitenleven te gaan genieten. In het nieuws van morgen, streekomroep de Beverlanden groeit fors online. Rijmerswaal zoekt nieuwe burgemeester en fietsvoetveer Wolfarzijk Kortgene opnieuw in gebruik.
1: Op weg, de Beverlandse ochtendshow.

0: Bij streekomroep de Beverlanden met Johan Tumble en Vol. Daarvoor uit de hitlijsten van dit moment Jonas Blue en Malief en The Edge of Desire. Vrijdagmorgen 3 juli op de Celebrity verjaardagskalender vandaag Brits popmuzikus Vince Clarke. Hij is bekend van Deepish Mode, zat daar in het begin bij. Yazoo natuurlijk later met Alison Moyet. En samen met Andy Bell vormde die in de jaren 80 en 90 ook nog het duo Erasure. Vince wordt vandaag 66 jaar. Acteur Tom Cruise is ook jarig vandaag. Kent hem onder meer van de filmcyclus Mission Impossible. Tom die wordt vandaag 64 jaar. En actrice, modeontwerpster, fitnessguru en DJ Faya Laurens. Zij is ook jarig vandaag en ze wordt 45 jaar. We laten het balletje weer langzaam in de roulette tafel zakken. Dat is eigenlijk niet zo moeilijk, hè, wie er vandaag waar het balletje op gaat vallen. Inderdaad, het is Vince Clarke. Hier is hij met Deepish Mode en Just Can't Get Enough.
1: Who was here last night then? And you'll know what this one is then.

Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Volgens de laatste berichten zijn er bij de aardbeving in Venezuela zeker 2600 mensen op het leven gekomen. Volgens de Verenigde Naties worden er nog zo'n 50.000 mensen vermist. Bij een bomaanslag in het centrum van de Syrische hoofdstad Damascus zijn zeker 9 mensen om het leven gekomen en 19 gewond geraakt. Een groep regionale ondernemers mag Twente Airport gaan exploiteren en vanaf volgend jaar gebruiken voor onder meer zaken en testvluchten. Monaco heeft een internationaal aanhoudingsbevel uitgevaardigd voor de verdachte van de bomaanslag van maandag. Bij de aanslag, met een explosief in een rugzak, raakten 3 mensen zwaar gewond, waaronder een tiener. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. Bij een zwakke, in het Waddengebied vrij krachtige westenwind wordt het 19 tot 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Erwin de Hart van de ANWB.
1: Op de A27 Breda-Gorkum, 3 kilometer file bij de brug bij Gorkum. Op de A58 Breda-Tilburg, door een ongeluk bij de Reeshof, 3 kilometer file. De linker rijstrook is dicht. A58 Breda-Eindhoven is weer vrij. Tussen de Baars en Oorschot, 8 kilometer file. En 279 Roermond en Bos tussen Boerdonk en Keldonk, 3 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

10 over half 9, vrijdagmorgen 3 juli. Het is de Beverlandse ochtendshow waar je op afgestemd bent met Gloria Estefan en de Miami Sound Machine, Falling in Love. En daarvoor direct na de hoofdpunten van het nieuws, Ann Wilson, Until the Road Runs Out. In het nieuws van morgen, streekomroep de Beverlanden heeft het online bereik in het eerste halfjaar van 2026 flink zien groeien. Op Facebook werden onze berichten en video's ruim 1,3 miljoen keer bekeken. Ook de website, Instagram en TikTok trokken aanzienlijk meer bezoekers. Volgens de omroep bevestigen de cijfers het belang van een sterk lokaal nieuws op de Beverlanden. Rijmerswaal zoekt een nieuwe burgemeester die zichtbaar is in de dorpen, inwoners verbindt en boven de partijen staat. De profielschets is gisteren aangeboden aan commissaris van de Koning Hugo de Jonge. Kandidaten kunnen vanaf aanstaande maandag solliciteren en de bedoeling is dat de nieuwe burgemeester nog dit jaar aantreedt. En goed nieuws voor fietsers en wandelaars. Het fietsvoetveer tussen Wolfersdijk en Kortgene gaat vanaf aanstaande zondag weer in de vaart over het Veerse Meer. De verbinding is tot en met 28 augustus beschikbaar op dinsdag, woensdag, vrijdag en zondag. De overtocht wordt verzorgd door rederij De Nik. Het veer biedt zowel inwoners als toeristen een aantrekkelijke manier om Noord- en Zuid-Beveland met elkaar te verbinden tijdens de zomer. Voor actuele vertrektijden kunnen reizigers terecht bij de rederij.

is het boek Wat Moet, Dat Moet uit. Het was als Storytel al uitgegeven, maar na twee toevallige ontmoetingen met voormalig radio-dj, VJ en ondernemer Michael Pilarczyk in het vliegtuig, heeft die laatste het boek van Simon via zijn uitgeverij Invictus Publishing uitgegeven. En voor die Storytel ontving Simon inmiddels een Storytel Award.

0: Maar inmiddels, omdat er zoveel aanmeldingen zijn, heeft de boekhandel besloten, in goed overleg met Simon, dat er nog een tweede sessie is. En die is van 1 tot 3 uur. Dus hij is om 1 uur 's middags al. 1 uur zondagmiddag is Simon Keizer al in Goes. Twee sessies signeert hij zijn boek, vertelt hij over zijn boek, speelt en zingt hij enkele van zijn nieuwe liedjes. En uiteraard neemt hij de tijd om met zijn fans in gesprek te gaan. Zondag dus, aanstaande zondag om 1 uur. En om 3 uur bij Boekhandel De Koperen Tuin in Goes.
1: Wat als ik

deze week, voor deze vrijdagmorgen, de 3 juli. Vanmiddag om 1 uur hier bij Streekoproep de Beverlander Hessel Meijnema. Hij neemt u weer mee op een trip rond de wereld in de Hesselschudding. Om 3 uur vanmiddag Rob de Graaf, 5 uur Ad Vermeer. Om 7 uur vanavond gaat de blik weer gericht worden op het weekend met zicht op zaterdag Henk de Kiewiet. En om 9 uur Hits from the Heartland, New Country met Camille Jansen. Ik ben bij je terug maandagochtend om 7 uur. Maak er een mooie dag van en een geweldig weekend. En ik spreek je aanstaande maandag weer. En geniet van alles wat de Beverlanden jou te bieden hebben. Tot maandag!

Dit is Dick ter Haak met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De afgelopen jaren hebben honderden plegers van zware misdrijven als moord, verkrachting en kindermisbruik kortingen op hun straf gekregen. Uit onderzoek van RTL Nieuws blijkt dat die oplopen tot 3 jaar minder cel, tot grote ergernis van de slachtoffers. De daders kregen lagere straffen omdat hun vonnis te lang op zich liet wachten. De Algemene Rekenkamer is al lange tijd kritisch over de trage veroordelingen en overweegt een bezwaarprocedure die de minister van Justitie bij wet verplicht actie te ondernemen. Net als gisteren was er vanochtend rond 5:30 een schietincident op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam. Daarbij viel een gewonde die na reanimatie naar het ziekenhuis is gebracht. De politie heeft 5 mensen aangehouden waarbij een vuurwapen is gevonden. De politie onderzoekt wat hun rol bij het schietincident was. Ook gisterochtend raakte iemand gewond bij een schietincident op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam. Daarbij is voor zover bekend nog niemand aangehouden. Het Rode Kruis heeft via het vorige week geopende giro-nummer 5125 inmiddels ruim 1,1 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. De hulporganisatie waarschuwt voor een mogelijk tweede crisis in het Zuid-Amerikaanse land, die van water, hygiëne en gezondheid. Volgens de laatste berichten zijn er bij de aardbeving in Venezuela zeker 2600 mensen om het leven gekomen. Er worden nog zo'n 50.000 mensen vermist. En uit satellietbeelden van de NASA blijkt dat ruim 50.000 gebouwen zijn verwoest of beschadigd. Bij een bomaanslag in het centrum van de Syrische hoofdstad Damascus zijn zeker 9 mensen om het leven gekomen en 19 gewond geraakt. De zelfgemaakte bom ontplofte in een café vlakbij het justitiepaleis. Onder de doden zijn volgens de Syrische balie 6 advocaten. Het café was een bekende ontmoetingsplek voor juristen. In het justitiepaleis lopen al weken rechtszaken tegen oud-functionarissen van het regime van al-Assad. Het is de dodelijkste aanslag in Syrië sinds juni vorig jaar.

Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. Bij een zwakke, in het Waddengebied vrij krachtige westenwind wordt het 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: is even de hart van de ANWB.
1: Op de A2 Eindhoven richting Maastricht staat 4 kilometer file tussen Nederweert en Kelpen-Oler. De vertraging is een kwartier. A58 Breda richting Tilburg tussen Knoopend Galder en Bavel 7 kilometer file door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. A59 Zonzeel Den Bosch 10 minuten vertraging tussen Drunen-West en Nieuwkuik. En 10 minuten op de N395 Hilvarenbeek richting Oorschot tussen Biesthoutakker en Middelbeers 3 kilometer en 10 minuten vertraging.
0: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beveland.

Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De afgelopen jaren hebben honderden plegers van zware misdrijven als moord, verkrachting en kindermisbruik kortingen op hun straf gekregen. De daders kregen lagere straffen omdat hun vonnis te lang op zich liet wachten, meldt RTL Nieuws. Net als gisteren was er vanochtend rond 5:30 een schietincident op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam. Daarbij viel een gewonde die na reanimatie naar het ziekenhuis is gebracht. Het Rode Kruis heeft via het vorige week geopende giro nummer 5125 inmiddels ruim 1,1 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Volgens de laatste berichten zijn er bij de aardbeving in Venezuela zeker 2600 mensen om het leven gekomen. Bij een bomaanslag in het centrum van de Syrische hoofdstad Damascus zijn zeker 9 mensen om het leven gekomen en 19 gewond geraakt. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. Bij een zwakke, in het Waddengebied vrij krachtige westenwind wordt het 19 tot 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is even de hart van de ANWB.
1: Op de A2 Eindhoven richting Maastricht staat 5 kilometer file tussen Nederweert en Kelpen-Ole. De vertraging is 10 minuten. A27 Breda richting Gorinchem tussen Werkendam en Knoopend Gorinchem 4 kilometer file en ook 10 minuten vertraging.
0: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

dag door met Streekomroep de Beverlanden. Non-stop.

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen een eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.

Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat het eigen land voor de Nederlander het populairst vakantieland is. Vooral Gelderland is in trek met jaarlijks 1,6 miljoen toeristen, aldus het CBS. Van de buitenlandse bestemmingen is Frankrijk het populairst, gevolgd door Duitsland en Spanje. Daarnaast zoeken 1,4 miljoen mensen hun vakantievertier in de zomerperiode buiten Europa. Turkije, de Verenigde Staten en Indonesië zijn de meest bezochte bestemmingen. Deze week beginnen de schoolvakanties. Als eerste is de regio Noord aan de beurt. De afgelopen jaren hebben honderden plegers van zware misdrijven als moord, verkrachting en kindermisbruik kortingen op hun straf gekregen. Uit onderzoek van RTL Nieuws blijkt dat die oplopen tot 3 jaar minder cel, tot grote ergernis van de slachtoffers. De daders kregen lagere straffen omdat hun vonnis te lang op zich liet wachten. De Algemene Rekenkamer is al lange tijd kritisch over de trage veroordelingen en overweegt een bezwaarprocedure die de minister van Justitie bij wet verplicht actie te ondernemen. Net als gisteren was er vanochtend rond 5:30 een schietincident op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam. Daarbij viel een gewonde die na reanimatie naar het ziekenhuis is gebracht. De politie heeft 5 mensen aangehouden waarbij een vuurwapen is gevonden. De politie onderzoekt wat hun rol bij het schietincident was. Ook gisterochtend raakte iemand gewond bij een schietincident op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam. Daarbij is voor zover bekend nog niemand aangehouden. Het Rode Kruis heeft via het vorige week geopende giro-nummer 5125 inmiddels ruim 1,1 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. De hulporganisatie waarschuwt voor een mogelijk tweede crisis in het Zuid-Amerikaanse land, die van water, hygiëne en gezondheid. Volgens de laatste berichten zijn er bij de aardbeving in Venezuela zeker 2600 mensen om het leven gekomen. Er worden nog zo'n 50.000 mensen vermist. En uit satellietbeelden van de NASA blijkt dat ruim 50.000 gebouwen zijn verwoest of beschadigd.

Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. Bij een zwakke, in het Waddengebied vrij krachtige westenwind wordt het 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is even de hart van de ANWB. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Waardenburg en knooppunt Empel 8 kilometer langzaam rijdend verkeer. A27 Breda richting Gorkum tussen Nieuwendijk en knooppunt Gorkum 4 kilometer file. A59 Zonzeel richting Den Bosch tussen Oosterhout en knooppunt Hooipolder 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

Via internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beveland.

op je werk of onderweg. Met streekomroep De Beterlanden.

Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat het eigen land voor de Nederlander het populairst vakantieland is. Van de buitenlandse bestemmingen is Frankrijk het populairst, gevolgd door Duitsland en Spanje. De afgelopen jaren hebben honderden plegers van zware misdrijven als moord, verkrachting en kindermisbruik kortingen op hun straf gekregen. De daders kregen lagere straffen omdat hun vonnis te lang op zich liet wachten, meldt RTL Nieuws. Net als gisteren was er vanochtend rond 5:30 een schietincident op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam. Daarbij viel een gewonde die na reanimatie naar het ziekenhuis is gebracht. Het Rode Kruis heeft via het vorige week geopende giro nummer 5125 inmiddels ruim 1,1 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Volgens de laatste berichten zijn er bij de aardbeving in Venezuela zeker 2600 mensen om het leven gekomen. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. Bij een zwakke, in het Waddengebied vrij krachtige westenwind wordt het 19 tot 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is even de hart van de ANWB.
1: Viel op de A2 Maastricht richting Eindhoven tussen Wessem en Kelpen-Oder 6 kilometer. De vertraging is een kwartier. Op de A27 bij de A-Gorkum 5 minuten vertraging tussen Werkendam en Knoopend Gorkum. Door de werkzaamheden 4 kilometer file.
0: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Tot Brabantse Wal.

gesprek en geïnformeerd worden. Dat doe je met elkaar de hele week lang. Op Streekomroep de Beverlanden.

Mis niks van het Zeeuwse nieuws. En hoor de lekkerste muziekmix. Non-stop. Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De man die vanochtend zwaar gewond raakte bij een schietincident op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam is overleden. De politie heeft 7 mensen aangehouden waarbij een vuurwapen is gevonden. Het schietincident was rond 5:30 vanochtend. Buurtbewoners zeggen tegen de regionale omroep Rijnmond dat er zeker 5 schoten werden gelost. Ook gisterochtend raakte iemand gewond bij een schietincident op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam. Daarbij is voor zover bekend nog niemand aangehouden. Ook de afgelopen nacht voerde Rusland aanvallen uit op Oekraïense doelen. Daarbij kwamen 4 mensen om het leven en raakten zeker 10 mensen gewond. De Russische aanvallen waren in de grensregio Sumy. De aanvallen volgen op de dodelijke beschieting van de hoofdstad Kiev gisteren. Daarbij vielen 30 doden en er is voor vandaag een rouwdag afgekondigd. Bij een Oekraïense aanval vannacht zou een industriële installatie in het Russische Belgorod zijn geraakt, waarbij ook een dode zou zijn gevallen. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat het eigen land voor de Nederlander het populairst vakantieland is. Vooral Gelderland is in trek met jaarlijks 1,6 miljoen toeristen, aldus het CBS. Van de buitenlandse bestemmingen is Frankrijk het populairst, gevolgd door Duitsland en Spanje. Daarnaast zoeken 1,4 miljoen mensen hun vakantievertier in de zomerperiode buiten Europa. Turkije, de Verenigde Staten en Indonesië zijn de meest bezochte bestemmingen. Deze week beginnen de schoolvakanties. Als eerste is de regio Noord aan de beurt. De afgelopen jaren hebben honderden plegers van zware misdrijven als moord, verkrachting en kindermisbruik kortingen op hun straf gekregen. Uit onderzoek van RTL Nieuws blijkt dat die oplopen tot 3 jaar minder cel, tot grote ergernis van de slachtoffers. De daders kregen lagere straffen omdat hun vonnis te lang op zich liet wachten. De Algemene Rekenkamer is al lange tijd kritisch over de trage veroordelingen en overweegt een bezwaarprocedure die de minister van Justitie bij wet verplicht actie te ondernemen.

Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. Bij een zwakke, in het Waddengebied vrij krachtige westenwind wordt het 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Erwin de Hart van de ANWB.
1: Op de A2 Maastricht richting Eindhoven tussen knooppunt het Vonderen en Kelpen-Oler 9 kilometer file, 25 minuten vertraging. A73 Nijmegen richting Maasbracht tussen Belfeld en Bezel 4 kilometer file, 20 minuten erbij. A76 Geleen-Duitse grens tussen knooppunt Kundeberg en de Duitse grens 2 kilometer file, 10 minuten vertraging. En een kwartier vertraging in Zeeuws-Vlaanderen. Op de N62 richting Borselen tussen de N61 en de Tolplein van de Westerschelde tunnel 10 kilometer file en een kwartier vertraging dus.
0: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De man die vanochtend zwaar gewond raakte bij een schietincident op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam is overleden. De politie heeft 7 mensen aangehouden waarbij een vuurwapen is gevonden. Ook de afgelopen nacht voerde Rusland aanvallen uit op Oekraïense doelen. Daarbij kwamen 4 mensen om het leven en raakten zeker 10 mensen gewond. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat het eigen land voor de Nederlander het populairst vakantieland is. Van de buitenlandse bestemmingen is Frankrijk het populairst, gevolgd door Duitsland en Spanje. De afgelopen jaren hebben honderden plegers van zware misdrijven als moord, verkrachting en kindermisbruik kortingen op hun straf gekregen. De daders kregen lagere straffen omdat hun vonnis te lang op zich liet wachten, meldt RTL Nieuws. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. Bij een zwakke, in het Waddengebied vrij krachtige westenwind wordt het 19 tot 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Erwin de Hart van de ANWB.
1: Wordt alweer drukker op de weg op de A2 Maastricht richting Eindhoven door een kapotte auto bij Kelp en Olen 5 minuten vertraging. Op de A2 Utrecht Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel 9 kilometer langzaam rijden. A73 Nijmegen richting Maasbracht tussen Belfeld en Bezel 4 kilometer file, 20 minuten vertraging. De grenscontrole op de A76 vanuit Geleen geeft 3 kilometer stilstaand verkeer. De vertraging is meer dan 20 minuten. 10 minuten op de N279 Roermond Den Bosch tussen Boerdonk en Veghel 3 kilometer.
0: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Tweede Kamer moet op zoek naar een nieuwe nationale ombudsman, want de huidige, Renier van Zutphen, stopt op 1 april volgend jaar na de maximale termijn van 12 jaar. De ombudsman helpt burgers en ondernemers die vastlopen bij de overheid. Van Zutphen uitte de afgelopen jaren regelmatig kritiek op de overheid, onder meer over de toeslagenaffaire en de afhandeling van de aardbevingsschade in Groningen. Hij blijft in functie totdat zijn opvolger aantreedt. De man die vanochtend zwaar gewond raakte bij een schietincident op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam is overleden. De politie heeft 7 mensen aangehouden waarbij een vuurwapen is gevonden. Het schietincident was rond 5:30 vanochtend. Buurtbewoners zeggen dat er zeker 5 schoten werden gelost. Ook gisterochtend raakte er iemand gewond bij een schietincident op diezelfde Nieuwe Binnenweg in Rotterdam. En daarbij is voor zover bekend nog niemand aangehouden. Het ministerie van Defensie investeert ruim 30 miljoen euro in het bedrijf Intellic dat software maakt voor de besturing van drones. Die investering is onderdeel van een overeenkomst tussen Defensie en Intellic voor 3 jaar. Staatssecretaris Boswijk schrijft in de zojuist verschenen nieuwe defensienota dat drones een steeds grotere hoofdrol krijgen in de krijgsmacht van de toekomst. Boswijk opende deze week een nieuw innovatiecentrum op dat gebied op de campus van de TU in Delft. En met een eerbetoon aan de overleden Ayatollah Khamenei is de bevelhebber van de Iraanse revolutionaire garde, Ahmad Vahidi, voor het eerst sinds de oorlog tegen de VS en Israël in het openbaar verschenen. Op een foto van het staatspersbureau Fars is te zien hoe Vahidi in Teheran een hand op de kist van de opperste leider legt en daarbij bidt. Morgen begint de uitvaart van Ayatollah Khamenei, die bijna een week duurt. Er worden miljoenen bezoekers verwacht. Ondertussen praten Iran en de VS verder over vrede. Het weer, zonnige periode met wat stapelbewolking bij zo'n 19 graden langs de noordwestkust tot 25 in het zuidoosten en een matige aan de noordkust vrij krachtige noordwestenwind. Het blijft overal droog. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: 7 de Hart van de ANWB.
1: Wordt wat drukker op de weg. Veel files met 5 minuten vertraging of meer. Op de A2 Maastricht-Eindhoven bijvoorbeeld bij Kelp en Oler. 3 kilometer A2 Maastricht-Eindhoven tussen Nederweert en afrit Budel. 4 kilometer file. A2 de Utrecht en Bos tussen Beest en Zaltbommel. 9 kilometer langzaam rijden. A27 Breda-Gorkum bij de werkzaamheden bij Knoopend Gorkum. 3 kilometer file. 10 minuten vertraging heb je op de A76 Geleen-Duitse grens door de controles. 6 kilometer file.
0: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Tweede Kamer moet op zoek naar een nieuwe nationale ombudsman, want de huidige, Renier van Zutphen, stopt op 1 april volgend jaar na de maximale termijn van 12 jaar. De man die vanochtend zwaar gewond raakte bij een schietincident op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam is overleden. De politie heeft 7 mensen aangehouden waarbij een vuurwapen is gevonden. Het ministerie van Defensie investeert ruim 30 miljoen euro in het bedrijf Intellic dat software maakt voor de besturing van drones. En met een eerbetoon aan de overleden Ayatollah Khamenei is de bevelhebber van de Iraanse revolutionaire garde, Ahmad Wahidi, voor het eerst sinds de oorlog tegen de VS en Israël in het openbaar verschenen. Het weer zonnige periode met wat stapelbewolking bij zo'n 19 graden langs de noordwestkust tot 25 in het zuidoosten en een matige aan de noordkust vrij krachtige noordwestenwind. Het blijft overal droog. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is even de hart van de ANWB.
1: Op de A2 Maastricht-Eindhoven bij Leende 5 kilometer langzaam rijdend verkeer. A27 Breda-Gorkum, dus Werkendam en knooppunt Gorkum 4 kilometer. De vertraging is een kwartier. A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom bij Herdergatsplein 4 kilometer file. En door controle aan de grens op de A76 vanuit Geleen bij de Duitse grens 3 kilometer file en 10 minuten vertraging. Ook 10 minuten extra op de N279 Den Bosch richting Roermond tussen Veghel en Keldonk 3 kilometer.
0: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Een positief geluid van ons voor jou. Streekomroep de Beverlanden.
1: No matter what the people say, these sounds lead the way.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Bij een busongeluk in Pakistan zijn 40 mensen om het leven gekomen en 8 anderen gewond geraakt. De overvolle bus reed met hoge snelheid toen de chauffeur de controle verloor en het voertuig in een kloof stortte. Het ongeluk gebeurde in een bergachtig gebied in het noordwesten van het land. Volgens lokale autoriteiten is het een van de dodelijkste verkeersongelukken in Pakistan van de afgelopen jaren. In dat land komen vaker verkeersongevallen voor door slechte wegen en vooral onveilig rijgedrag.

Afgelopen maand is de economie van de eurozone niet gegroeid, maar ook niet gekrompen. Volgens marktonderzoeker S&P Global hield de bedrijvigheid beter stand dan eerder werd verwacht. De index voor de economische activiteit kwam uit op 50 en dat is precies de grens tussen groei en krimp. Eerder ging men uit van een krimp van de economische activiteit door de stijgende prijzen en verstoringen in de aanvoer door de oorlog in het Midden-Oosten. Vooral de dienstensector presteerde beter dan vooraf was ingeschat. De Tweede Kamer moet op zoek naar een nieuwe nationale ombudsman, want de huidige, Renier van Zutphen, stopt op 1 april volgend jaar na de maximale termijn van 12 jaar. De ombudsman helpt burgers en ondernemers die vastlopen bij de overheid. Van Zutphen uitte de afgelopen jaren regelmatig kritiek op de overheid, onder meer over de toeslagenaffaire en de afhandeling van de aardbevingsschade in Groningen. Hij blijft in functie totdat zijn opvolger aantreedt. En de Nederlandse aardoliemaatschappij mag bedrijven niet verplichten om mee te betalen aan de afhandeling van de aardbevingsschade als ze van de gasopslag in Grijpskerk gebruik willen maken. Toezichthouder ACM vindt die voorwaarden onredelijk omdat de NAM zelf verantwoordelijk is voor de schade. De maatregel moet ervoor zorgen dat de gasopslag op tijd kan worden gevuld voor de komende winter. Op dit moment zijn de Nederlandse gasopslagen nog pas voor ruim 26%.

Het weer, zonnige periode met wat stapelbewolking bij zo'n 19 graden langs de noordwestkust tot 25 in het zuidoosten en een matige aan de noordkust vrij krachtige noordwestenwind. Het blijft overal droog. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: zijn we de hart van de ANWB.
1: Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Afrit Veghel en Afrit Kerkdriel 6 kilometer file door een ongeluk zijn 2 rijstroken dicht en de vertraging is een half uur. Op de A16 Breda-Rotterdam een kwartier vertraging tussen Knoopend Klaverpolder en Afrit Dordrecht Centrum 7 kilometer file. Een kwartier vertraging op de A58 Breda richting Eindhoven tussen Knoopend De Baars en Oorschot 5 kilometer. Op de A73 Maasbracht-Nijmegen tussen Belfeld en Blerik 5 kilometer langzaam rijden. En 279 Roermond-Den Bosch bij Veghel in beide richtingen 5 kilometer file.
0: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streek Omroep de Beverlanden.

0: De middag door met...
1: De Hesselschudding met Hessel en Ad.
0: Streekomroep de Beverlanden.
2: En overal ook bij Streekomroep de Beverlanden is dat weer vrijdag. En ik zeg een hele goede middag, Ad.
3: Hey, goedemiddag.
2: We mogen weer tijdreizen vanaf de jaren 60 tot vandaag. En de eerste was er eentje. Nou ja, dat was niet zo'n hele grote tijdreis. Dat was in het jaar 2026.
3: Nee.
2: Van Shakira met haar Zoo, geschreven voor de film Zootropolis deel 2.
3: Heb je hem gezien?
2: Die film niet.
3: Nee, ik ook niet.
2: Nee.
3: Dat het een beetje een soort Jurassic Park-achtig iets is, denk ik.
2: Ja, zoiets heb ik gehoord, inderdaad. Ja, nou, misschien de moeite waard om eens er even in te duiken.
3: Ik heb het daar niet zo op.
2: Oké, in ieder geval. Het is geschreven door haarzelf en samen met Ed Sheeran.
3: Oh, dat is wel interessant.
2: Ja, dat is het zeker. En het kwam hier destijds binnen in onze Nederlandse hitlijsten. Het is ook een alarmschijf geweest. En voor het eerst, was dit voor Shakira dan, voor het eerst sinds haar single Don't You Worry. Dat was toen samen met de Black Eyed Peas dat zij weer een top 40 hit had hier zo bij ons in Nederland. We gaan van deze Shakira naar heel wat anders. Dan komen we terecht bij Dua Lipa met haar Be The One. Nou, dat heeft ze ondertussen tegen iemand gezegd, hè? Het is al raak met deze Dua, dus heren, zij is verkocht.
3: Ja, ja, maar bij popsterren weet je nooit voor hoe lang.
2: Ik heb het gewoon net niet zeggen, maar dat hoor je dan vaker, hè?
3: Ja, ik ben een beetje recht door zee af en toe.
2: Ja, nou, dat mag. In ieder geval in 2017 had zij in ieder geval wel zoiets met Be The One. En dat maakte zij dus ook een hit van Dua Lipa.

0: Dua Lipa met haar Be The One uit het jaar 2017. Deze Dua Lipa zelf, zij komt uit 1995, uit Engeland natuurlijk. En zij schrijft ook heel veel van haar eigen werk. 7 Brit Awards en 3 Grammy Awards voor deze Dua Lipa.
1: Dat is te moeite.
0: Dat dacht ik toch. Dan duiken we terug in de tijd naar het jaar 1982, moet ik dan zeggen. Niet overdrijven, Hessel. Dan komen we terecht bij Rosanna en dan zijn we bij de groep Toto aanbeland. Het kwam voor het eerst uit op het album Toto 4 uit 1982. En in maart van dat jaar werd dit op single uitgebracht van Toto. Het heet Rosanna.

0: Toch wel een tijdloos nummer van deze Herbert Grönemeyer met zijn Halt mich uit 1988. Ja, Duitsland dus, hè?
1: Ja, zeker weten. Ja. En we hadden hem eigenlijk woensdag willen draaien, maar toen kwamen we wat tijd tekort.
0: Ja, dus, toen zei jij van, dan doen we het vandaag.
1: Ja, ik zeg, doen we hem vandaag gewoon even meepakken.
0: Nou, een hele goeie.
1: Lekker Nederlands trouwens. Doen we hem vandaag even meepakken. Maar ja, oké, okay, dat is een ander verhaal.
0: Ja, oké, okay, nou ja, goed. Het was in ieder geval van, kwam in ieder geval van zijn 7e album. En het album dat heette gewoon O, met 2 van die puntjes erop, uit 1988. En het was de 3e single van dat album van deze Herbert Grönemeyer uit Duitsland, dus met zijn Halt mich. We gaan naar Engeland, we steken de zee even erover. Nee, naar Ierland moet ik dat zeggen hoor. Met Gilbert O'Sullivan, dat is een echte Ierse singer-songwriter. En we gaan zelfs naar zijn debuutalbum. En dat komt uit 1971. Moet je even nagaan wat een tijd geleden dat alweer is, hè?
1: Ja, eeuwigheid geleden.
0: Ja, Gilbert O'Sullivan. Die zelf trouwens, deze Gilbert O'Sullivan, die is nog steeds actief. Hij komt zelf uit 1946. Hier is hij met zijn Matrimony.

0: Ja, hij vertelt het hele verhaal over het huwelijk, hoor.
1: Klopt, ja.
0: Join together, ja, en dan begint het feest.
1: Ja, ik vind die andere plaat van hem vind ik eigenlijk mooier. Hoe heet die ook alweer?
0: Nothing Rhymed.
1: Maar ja, deze vind ik lekker vrolijk. En ja, dat is ook leuk.
0: Helemaal met jou eens. Zijn doorbraak was trouwens al daarvoor, in 1970 al. En dat Nothing Rhymed, dat werd een top 10 hit in Engeland voor deze Gilbert O'Sullivan, die nog steeds actief is op zijn eigen manier, want hij houdt van singeltjes en LP's.
1: Oh, verzamelen,
0: ja,
1: of zo.
0: Ja, ja, en ook draaien.
1: Oh, maar zo, draait hij bij een radiostation of gewoon thuis in zijn woonkamer?
0: Ja, maar ik hoor het van meer mensen, hoor, die liever vinyl draaien dan luisteren naar de computer.
1: Dat klopt.
0: Dat is echt een feit.
1: Ja. Ik ben zelf een typetje wat wel meer met de computer heeft, eerlijk gezegd.
0: Ja, nou, dat kan, hè.
1: Ja, zeker voor radioprogramma's maken lekker makkelijk.
0: Ja, en ik zou je vertellen, ik heb een hele dure platenspeler staan thuis. Echt een hele dure, van een heel duur merk met twee namen, zeg maar. Mag ik het niet noemen?
1: Oh, die.
0: Ja. Die, ja, precies.
1: En
0: ja,
1: uit het hoge noorden.
0: Ja, ja. Maar ik kom er nooit aan toe.
1: Oh, oké.
0: Okay. Nog geen tijd voor, maar eigenlijk moet ik er wel eens weer eens
1: maar
0: gaan doen.
1: Maar hoe maak jij je programma dan? Niet door je eigen singeltjes, gewoon door op internet te kijken van wat is er leuk, wat vind ik leuk.
0: Ik laat me inspireren door mijn bovenkamer.
1: Oh, je bovenkamer?
0: Ja, dus ik echt waar. Of ik hoor soms dingen links of rechts en denk, ah, hey, ho, stop, dat onthoud ik even. Of ik schrijf even op heel snel.
1: Oké. Okay.
0: En zo ontstaat dan in de loop van de week ontstaan dan drie hersenschuddingen, zeg maar.
1: Mm-hmm.
0: En ik denk ook wel eens terug in uitzendingen van mezelf al lang geleden, hoor.
1: Mm-hmm. Ja, waarom ook halen. Niet?
0: Nou, dat vind ik ook wel. Ja. Het is al sinds 2005 dat ik onder de naam de Hesselschudding programma's maak. Dus vandaar. Gezondheid.
1: Sorry,
0: trouwens.
1: Sorry, zat even een kikker dwars.
0: Ja, je stoel begon ervan te kraken, hoor ik.
1: Oh, is het weer zo weg? Zo eens even de contactspray maar uit te halen.
0: Dat is misschien wel handig. Oké, we gaan van 1971 naar 1991. Dat is een flinke sprong in de tijd, maar dat doen we niet voor niks. Want dan gaan we namelijk naar Chesney Lee Hawkes. En dan zitten we toch nog steeds wel weer in Engeland. Singer-songwriter en trouwens ook acteur. En ja, hij werd vooral bekend door The One and Only. En dat hebben we hier.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Bij een busongeluk in Pakistan zijn 40 mensen om het leven gekomen en 8 anderen gewond geraakt. De overvolle bus reed met hoge snelheid toen de chauffeur de controle verloor en het voertuig in een kloof stortte. Afgelopen maand is de economie van de eurozone niet gegroeid, maar ook niet gekrompen. Vooral de dienstensector presteerde beter dan vooraf was ingeschat. De Tweede Kamer moet op zoek naar een nieuwe nationale ombudsman, want de huidige, Renier van Zutphen, stopt op 1 april volgend jaar na de maximale termijn van 12 jaar. En de Nederlandse aardoliemaatschappij mag bedrijven niet verplichten om mee te betalen aan de afhandeling van de aardbevingsschade als ze van de gasopslag in Grijpskerk gebruik willen maken. Het weer, zonnige periode met wat stapelbewolking bij zo'n 19 graden langs de noordwestkust tot 25 in het zuidoosten en een matige aan de noordkust vrij krachtige noordwestenwind. Het blijft overal droog. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: is Erik Evengroen van de AWB. Inmiddels alweer 100 kilometer file in het zuiden van het land. De meeste oponthoud daar op de volgende wegen, de A2 Eindhoven richting Utrecht. Voor knooppunt Empel bijna 3 kwartier vertraging. En dezelfde A2 van Eindhoven naar Utrecht voor Kerkdriel. Daar gebeurde een ongeluk. De weg is vrij, maar de vertraging nog altijd 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot

0: Publiek Omroep de Beverlanden.
1: Dit is de Hesselschudding.
2: En met de Beverlanden en de Hesselschudding waren we even in twee jaartallen tegelijk, namelijk 1973 en 2007. James Blunt, het nummer heet 1973. En waarom dat nou dan, deze James Blunt? Die heeft het allemaal een beetje te maken. Het heeft te maken met een club in Ibiza. En die club die opende in het jaar 1973. Dus daar heeft James Blunt zijn, zeg maar zijn idee van 1973 vandaan. De man zelf heet James Hiller Blount. Dat is zijn naam. En hij komt zelf uit het jaar 1974. En uit Engeland natuurlijk, singer-songwriter. Boston van Stella Lefty. Het jaar is dan 2026. En we hebben haar volgens mij een tijdje geleden ook al wel eens gedraaid.
3: Klopt.
2: En ik heb zoiets met dit nummer. Als je het vaker hoort, wordt het gewoon leuker. Zij komt uit Amerika. Singer-songwriter Stella Lefty. In 2026 werd dit haar grote hit. En het heet Boston. Oh, nee.

0: beetje country rock-achtig ook, hè?
1: Inderdaad.
0: Ja, stel, dat doe ik mijn dochter in Amerika plezier mee, want die is country rock fan. Zij is country rock fan.
1: Nou, dan kan ze daar hard op halen, want je hebt daar genoeg zenders die alleen maar country rock
0: dat
1: draaien.
0: Dat is helemaal waar. En dan praat ik dus over Houston, Texas, waar zij woont. Mm-hmm. Ja. Dit was Boston, waar ze trouwens ook gewoond heeft, maar ze is verhuisd van Boston naar Houston. Dat heeft alles te maken met haar werk, want haar hoofdkantoor zeg maar, dat zit in Houston. Dus dat, nadat ze in Boston gewerkt had, zei haar baas, nee, maar nou kun je toch hier graag in Houston hebben. En toen is ze verhuisd en dat vindt ze niet vervelend, want het is daar subtropisch, hè?
1: Ja, dat is lekker. Ja.
0: Het is lekker daar, hoor.
1: Ik weet, ik ben zelf nog nooit in Houston geweest, maar ik heb wel een stukje lager in Florida gezeten. En dat is heerlijk vertoeven daar zo richting Miami.
0: Ja, het is daar zelfs in de winter lekker.
1: Ja, nou, dat weet ik niet. Ik was er in de zomer.
0: Oh,
1: en toen was het bloedje warm.
0: Ja. Ja, dit is het lekkere subtropische klimaat al daar. Een heel lang verhaal. Maar we zaten dus eventjes in Boston met Stella Lefty uit de 2026. En het werd een hit in een heleboel landen. Zelfs in Ierland trouwens. Ook in Nieuw-Zeeland. En dat was een beetje voor haar toch wel de opstart van haar hele carrière, denk ik dan.
1: Staat volgens mij nog steeds in de hitlijst, hoor.
0: Ja, dat blijft maar. Mm-hmm. Maar het is een nummer met een behoorlijke tijdsduur, zeg maar.
1: Ja. Mm.
0: Dat geldt ook voor Nena. We gaan van haar een nummer draaien dat heet Leuchtturm. Nou, die heb ik hier bij ons in Hans Weert ook wel zo'n een kleintje dan.
1: Vuurtoren, hè?
0: Vuurtoren is dat, ja. Als je Hans Weert binnenkomt, zie je er eentje staan. Maar als je naar het water gaat, dan zie je ook zo'n soort van lichtbaken staan.
1: Ja,
0: dat lijkt er dus wel een beetje op.
1: Ik heb een radiocollega bij een andere omroep.
0: Ja?
1: En op zijn Facebook, iedere 3-4 dagen post hij daar een foto van een vuurtoren.
0: Ah.
1: Ergens over de wereld. Niet allemaal zelf gemaakt. Nee. Maar toch wel leuk om te zien wat voor imposante bouwwerkjes daar ze uit voortgekomen zijn.
0: Dat is zeker zo. En ik kom dan graag bij ons in Hans Weert, want dan sta je dus gewoon aan het water. En dan kijk je, als het helder is, kun je rechts, zie je zeg maar Terneuzen liggen en links Antwerpen over het water. Dus 40 kilometer de ene kant op en 40 kilometer de andere kant op.
1: Ja, mooi. Ik zie alleen maar mijn achterburen.
0: Ik zou zeggen, Art, kom een keertje kijken.
1: Ja, ik kom een keer bij jou koffie halen.
0: Mooi doen, zeker weten. Oké. Okay. Hey, we gaan naar Nena. Zij komt natuurlijk uit Duitsland. De band heet Nena, want Nena zelf heet geen Nena. Dat wil zeggen, sorry, dat is niet haar eigen naam. Het was toen de Neue Deutsche Welle. Daar zat het allemaal in. En we hebben wel eens Neue Deutsche Luftballons gedraaid, bijvoorbeeld. Nog een aantal nummers van
1: Nena. Ja, die met Kim Bald. Irgendwie, irgendwo.
0: Ja, bijvoorbeeld. Ja.
1: Zowel in Duits als in het Engels.
0: Ja, inderdaad. Maar dit is Leuchtturm. En dan gaan wij met deze vuurtoren naar 1983.

0: Nena, oftewel Gabrielle Susanne Kenner, want dat is de naam van deze zangeres en de band heet gewoon Nena.
1: Ja, heb je trouwens in dat nummer die rare piepjes gehoord die je altijd op die onderzeebootfilms hoort?
0: Ja.
1: Die zitten er ook in, hè?
0: Die zitten er ook in.
1: Ja.
0: Bij rare piepjes moet ik terugdenken naar mijn diensttijd, want ik moest toen de Russen afluisteren met morsecodes.
1: Mm-hmm. Ja, ook zoiets.
0: Ik heb toen nog jarenlang piepjes in mijn... Overal hoorde ik die piepjes nog.
1: Ja, ik hoor die piepjes nog steeds.
0: Het heeft nog heel lang geduurd. Oké, dat was dus Nena. Trouwens, het bekijken van deze clip bij dit nummer is ook de moeite waard. Zei ik net tegen Ad.
1: Ja, dat heb ik gedaan natuurlijk.
0: Oh.
1: Ja, natuurlijk.
0: Ah.
1: Top.
0: Nena in een leren pak.
1: Ja, mag het nog steeds wezen.
0: Ja, dat bedoel ik maar. Zij is een jaar ouder dan ik ben, dus nog hartstikke jong.
1: Ja, dan ziet het alleen een stuk beter uit als jij en ik bij elkaar.
0: Ah.
1: Dat is weer een ander geval.
0: Ja, ja. Nou goed, gelukkig maken we radio, hè?
1: Ja, we hebben echt een radiohoofd.
0: Ja.
1: Zoals ze dat zeggen.
0: Zoals dat, met de koptelefoon op en alles.
1: Ja.
0: Oké. We gaan naar Wilson Phillips. Ontstaan in 1989, de band Wilson Phillips. Dus met die dochter van Michelle Phillips, hè, van de mama's en papa's. Die zit daar dus in. Zij heet dan Cheyenne. Ja, en die mama's en papa's die hebben dit ongetwijfeld ook wel interessant gevonden, hoor. De klank sowieso van dit Wilson Phillips. We gaan met Wilson Phillips terug in de tijd naar 1990 en een Hold On.

0: tijdloze muziek van Beyoncé. Tenminste, dat vind ik hoor.
1: Ja, inderdaad. Ja. Dat blijft een leuk nummer dit.
0: Ja, Halo van deze Beyoncé. De derde single was het van haar derde album. En dat is de I Am Sasha Fierce. Daar zitten ook scènes in dat nummer. Die zijn de moeite waard hoor. Een heel verhaal zie ik in één keer voorbij komen. Of wat er allemaal met die clip aan de hand is. Maar goed, dat ga ik je niet vertellen. Gewoon even maar een keertje kijken denk
1: gewoon
0: ik dan.
1: Gewoon lekker zelf kijken, ik ook. Ja.
0: Halo van Beyoncé.

0: Best Male Pop Vocal.
1: Hmm.
0: De Best Male Pop Vocal Performance moet ik dan zeggen. En het was dus voor zijn solo versie van dit nummer dat we nu gaan draaien. Half of My Heart. Hier is hij. John Mayer 2009.
1: En wij zeggen tot, tenminste jij zegt tot maandag, hè?
0: Dat moet ik nog even doen natuurlijk, hè?
1: Ja.
0: Ik vergeet het helemaal. En wat jou betreft tot straks.
1: Tot
0: ja,
1: straks,
0: is ook ja. Zo. De omroep is er 24 uur per dag trouwens. En de Hesselschudding is er 3 keer per week. Maandag, woensdag en vrijdag. Dus voor de Hesselschudding zijn wij er maandag weer. En wat betreft de omroep, die is er gewoon 24 uur per dag. Dus blijven luisteren. Hier is er nog eventjes John Mayer. En een beetje haaf van onze beide harten dan voor u. Hier gaan wij van het weekend genieten. En u hopelijk ook. Tot de volgende!

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Alle mbo, hbo en wo-studenten krijgen in 2028 wettelijk recht op een stagevergoeding. Het kabinet legt dat vast in de wet, maar een minimumbedrag komt er voorlopig niet. Volgens minister Letchert moeten sectoren en stagebedrijven zelf zorgen voor een redelijke vergoeding. Maar als dat onvoldoende gebeurt, kan later alsnog een wettelijk minimum worden ingevoerd. Bij een te hoge verplichte vergoeding stoppen sommige bedrijven en instellingen misschien met het aanbieden van stageplekken. Drie mannen van 41, 51 en 53 jaar uit Rotterdam zijn aangehouden op verdenking van het witwassen van ruim 100 miljoen euro. Volgens de FIOD gebruikten ze daarvoor meerdere bedrijven, waaronder een uitzendbureau. Het geld zou zijn doorgesluist naar bedrijven in China, Dubai en Hongkong. De politie doorzocht 11 panden en nam onder meer 4 woningen, 2 auto's, een boot, een geldtelmachine en contant geld in beslag. Een van de drie mannen wordt ook verdacht van valsheid in geschriften. Bij een busongeluk in Pakistan zijn 40 mensen om het leven gekomen en 8 anderen gewond geraakt. De overvolle bus reed met hoge snelheid toen de chauffeur de controle

controle verloor en het voertuig in een kloof stortte. Het ongeluk gebeurde in een bergachtig gebied in het noordwesten van het land. Volgens lokale autoriteiten is het een van de dodelijkste verkeersongelukken in Pakistan van de afgelopen jaren. In dat land komen vaker verkeersongevallen voor door slechte wegen en vooral onveilig rijgedrag. En het kabinet wil een maximum invoeren voor winstuitkeringen in de zorg en jeugdhulp. Daarmee moet worden voorkomen dat zorggeld bij investeerders terechtkomt. Het huidige verbod op winstuitkeringen verdwijnt omdat dat volgens het kabinet niet goed werkt. Zorgaanbieders moeten bovendien aan strengere regels voldoen en hun administratie op orde hebben. Apothekers hebben in 2024 het meeste winst uitgekeerd. Het wetsvoorstel gaat naar verwachting later dit jaar naar de Tweede Kamer.

Het weer, zonnige periode met wat stapelbewolking bij zo'n 19 graden langs de noordwestkust tot 25 in het zuidoosten en een matige aan de noordkust vrij krachtige noordwestenwind. Het blijft overal droog. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is even de hart van de ANWB.
1: Op de A2 Maastricht richting Eindhoven staat het helemaal stil tussen Weert-Noord en afrit Valkenswaard in 7 kilometer file. De linker rijstrook is door een ongeluk dicht. En dat blijft nog een uur zo waarschijnlijk. Op de A2 Eindhoven-Utrecht veel vertraging nog tussen Boxtel-Noord en Waardenburg. 22 kilometer file. A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Leenderheide en Maarhezen 9 kilometer file. Staat een file op de A58 Breda Eindhoven tussen Tilburg Centrum Oost en Oorschot 6 kilometer. 10 minuten vertraging op de A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch tussen Den Bosch West en knooppunt Empel 5 kilometer. A67 Belgische grens Eindhoven 10 minuten vertraging bij knooppunt De Hocht. Door grenscontrole op de A76 vanuit Geleen een half uur vertraging bij de Duitse grens. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streek Omroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Alle mbo, hbo en wo-studenten krijgen in 2028 wettelijk recht op een stagevergoeding. Het kabinet legt dat vast in de wet, maar een minimumbedrag komt er voorlopig niet. Drie mannen van 41, 51 en 53 jaar uit Rotterdam zijn aangehouden op verdenking van het witwassen van ruim 100 miljoen euro. Bij een busongeluk in Pakistan zijn 40 mensen om het leven gekomen en 8 anderen gewond geraakt. De overvolle bus reed met hoge snelheid toen de chauffeur de controle verloor en het voertuig in een kloof stortte. En het kabinet wil een maximum invoeren voor winstuitkeringen in de zorg en jeugdhulp. Daarmee moet worden voorkomen dat zorggeld bij investeerders terechtkomt. Het weer zonnige periode met wat stapelbewolking bij zo'n 19 graden langs de noordwestkust tot 25 in het zuidoosten en een matige aan de noordkust vrij krachtige noordwestenwind. Het blijft overal droog. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is heel druk in het zuiden van het land. Bij elkaar staat er 150 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Op de A2 Eindhoven-Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel is de vertraging 40 minuten. Ook op de A2 van Maastricht naar Eindhoven tussen Nederweert en Valkenswaard een uur oponthoud door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. Op de A2 Utrecht en Bos tussen Culemborg en Zaltbommel 20 minuten vertraging. Verderop tussen Leenderheide en Maarhezen ruim 20 minuten. Op de A27 Breda-Gorkum tussen Hank en knooppunt Gorkum 25 minuten oponthoud. Op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grenstijd 20 minuten in de file. En op de N322 bij Rossum is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordzeestrand tot...

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Een 60-jarige Duitser is overleden nadat hij maandag door de bliksem werd getroffen op het strand bij het Zeeuwse Renesse. Zijn vrouw werd ook geraakt en is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Ze maakte naar omstandigheden goed. Het stel liep tijdens een zware onweersbui over het strand toen de bliksem insloeg. De man overleed 2 dagen later in het ziekenhuis. Volgens het KNMI sterven er in Nederland gemiddeld 1 tot 2 mensen per jaar door een blikseminslag. De verkeersboetes hadden in 2024 en 2025 niet verhoogd mogen worden. Dat heeft de rechtbank in Utrecht bepaald. Volgens de rechter mogen boetes niet worden gebruikt om gaten in de rijksbegroting te dichten. Door die verhogingen is een scheefgroei ontstaan tussen verkeersboetes en boetes voor andere strafbare feiten. De uitspraak kan gevolgen hebben voor de manier waarop het kabinet verkeersboetes vaststelt. Vorig jaar leverden die verkeersboetes zo'n 1 miljard euro op voor de schatkist. 3 mannen van 41, 51 en 53 jaar uit Rotterdam zijn aangehouden op verdenking van het witwassen van ruim 100 miljoen euro. Volgens de FIOD gebruikten ze daarvoor meerdere bedrijven, waaronder een uitzendbureau. Het geld zou zijn doorgesluist naar bedrijven in China, Dubai en Hongkong. De politie doorzocht 11 panden en nam onder meer 4 woningen, 2 auto's, een boot, een geldtelmachine en contant geld in beslag. 1 van de 3 mannen wordt ook verdacht van valsheid in geschriften. En provincies gaan gemeenten die te weinig statushouders huisvesten weer aanspreken op hun wettelijke taak. Het afgelopen half jaar liep ruim 70% van de gemeenten achter op de opvangdoelen van het kabinet. Provincies zijn verplicht om in te grijpen als gemeenten hun achterstanden niet inlopen. Tot nu toe kozen ze vooral voor overleg en ondersteuning. In onder meer Zuid-Holland hebben 4 gemeenten al een laatste waarschuwing.

waarschuwing gekregen van de provincie. Het weer, zonnige periode met wat stapelbewolking bij zo'n 19 graden langs de noordwestkust tot 25 in het zuidoosten en een matige aan de noordkust vrij krachtige noordwestenwind. Het blijft overal droog. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

daar zijn we weer. Goedemiddag, goeie avond, goeie nacht, goeie weet ik van wat, goeie vrijdag. Nee, het is ook geen goeie vrijdag. Nou ja, weet je, het is vrijdag en dat betekent gewoon Club 45. En eigenlijk vind ik het gewoon altijd een goeie vrijdag, want dan is altijd Club 45. Zo, het is warm in de studio, het is warm buiten, het is overal warm. Het is gewoon zomer en dat betekent gewoon lekkere zomerse plaatjes. Dus ik dacht, weet je wat, we beginnen met de Summer Train, want de Summer Train die dendert maar voort. En ja, Club 45 eigenlijk ook. Ja, we gaan trouwens op met de 400ste uitzending al bijna. Oh! Dit is Gloria Estefan.

0: Club 45.
1: Ik dacht, ik ga nou eens even lekker niks zeggen. Want iedereen weet dat het vrijdag is. En hebben ze van, nou ja, hebben we die gekke vent weer ook al, die Rob de Graaf. Ja, Club 45, het is vrijdag. Iedereen weet dat het vrijdag is. Het is warm. Waarom zou je moeten weten dat het vrijdag is? Nou, heel simpel. Eigenlijk hier in het noorden van Nederland, daar is het vrijdag en dan begint de zomervakantie. Ja. Ja, de scholen die hebben officieel zomervakantie hier in het noorden. Zijn we voor mij de eerste? Ja, lekker puur. Maar ik weet niet zeker, misschien heb jij ook wel vakantie. Maakt me niet uit. Als je vakantie hebt, geniet ervan in ieder geval. Daar gaat Tom. Het is vrijdag, zet hem lekker aan. Oh. En we gaan lekker gekke dingen doen. Ja, echt. Had ik al verteld dat het zwembad hier bij de studio een temperatuur heeft van 32 graden.
0: Club 45.
1: Ja, echt absurd.

0: Vrijdag is aan, ik ben aan, iedereen is aan. Ben jij aan? Ja, natuurlijk ben je aan. We gaan een beetje herrie maken.
1: Ja, kom op.
0: Ja, normaal doen we het eerste uur rustig, maar het is gewoon lekker warm. Dan mag het gewoon. En lekker herrie op de radio. Ja, kom.

De lekkere relaxte versie van Bob Marley en de Wailers. Shot the Sheriff. Je komt eigenlijk helemaal tot rust eigenlijk, hè? Ja. Heerlijk. Ik heb de rockplaat ook al klaarstaan. Ik weet het, ik ben een beetje te vroeg. 10 minuten te vroeg, maar toch, ik heb hem al klaarstaan. Ja, ik ga niet zeggen welke, dat hoor je zo wel. Maar het heeft er met hot te maken. Ja, dat wel. En ik heb nog iets met hot. Hot in the city. Want ja, het schijnt zo te zijn, hè. In de steden schijnt het gewoon minstens 10 graden warmer te zijn dan in het land daaromheen. Ja, en hebben we nog steeds niet door dat we inderdaad geen bomen moeten kappen, maar bomen moeten plaatsen. Grasveldjes, maar vooral bomen en struiken. Want dan wordt het in die steden wordt het gewoon een stukje relaxter eigenlijk. Weet je, de temperatuur die gaat omlaag en zo. En dat begrijpen we nog steeds niet, want we halen nog steeds die mooie bomen om en zo. Ja, dat vind ik jammer. Ja, ook buiten de steden trouwens.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Een 60-jarige Duitser is overleden nadat hij maandag door de bliksem werd getroffen op het strand bij het Zeeuwse Renesse. Zijn vrouw werd ook geraakt en is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Ze maakte naar omstandigheden goed. De verkeersboetes hadden in 2024 en 2025 niet verhoogd mogen worden. Dat heeft de rechtbank in Utrecht bepaald. Volgens de rechter mogen boetes niet worden gebruikt om gaten in de rijksbegroting te dichten. Drie mannen van 41, 51 en 53 jaar uit Rotterdam zijn aangehouden op verdenking van het witwassen van ruim 100 miljoen euro. En provincies gaan gemeenten die te weinig statushouders huisvesten weer aanspreken op hun wettelijke taak. In onder meer Zuid-Holland hebben vier gemeenten al een laatste waarschuwing gekregen van de provincie. Het weer zonnige periode met wat stapelbewolking bij zo'n 19 graden langs de noordwestkust tot 25 in het zuidoosten en een matige aan de noordkust vrij krachtige noordwestenwind. Het blijft overal droog. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is heel druk in het zuiden van het land. Veel recreatieverkeer is onderweg en bovendien is de A27 dicht. En dat veroorzaakt extra drukte op de A2 Eindhoven-Utrecht. Tussen Sint-Michielsgestel en Knooppunt Empel is de vertraging 40 minuten. De andere kant op, van Utrecht naar Den Bosch, tussen Everdingen en de Afrit Kerkdriel, een half uur vertraging. Op de A27 zelf, van Breda naar Gorkum, voor de afsluiting bij Gorkum, 20 minuten vertraging. Een andere drukke weg is de A29 Bergen op Zoom Rotterdam, tussen Knooppunt Sabina en de Afrit Numansdorp, een half uur vertraging. Verder is er een ongeluk gebeurd op de A67 van Venlo naar Eindhoven bij knooppunt Leenderheide. De rechterrijstrook is dicht, de vertraging is een uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: de middag. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.
1: Wij zijn de Beverlanden.
2: Rob de Graaf plays the hits from the 60s, the 70s, the 80s and the 90s.
3: With the speed of an old vinyl record.
2: 45 RPM. Club 45.
4: De rockschijf van dit uur.
5: Ah, ik zei net dat ik al 10 minuten geleden al klaargelegd. Hotshot van Herman Brood.
4: Zet je radio keihard.

Lekker een mooie rustige plaat, hè? Desecration Smile van de Red Hot Chili Peppers. Maar de Red Hot Chili Peppers had je vast wel herkend natuurlijk. Ja, ik zit me eventjes af te vragen. Hè, zal ik nou wat sneller gaan draaien weer? Omdat het natuurlijk, ja, het is natuurlijk zomer, hè. Of zal ik nog even een rustig plaat draaien? Ik dacht van, 's winters, dan ben je blij eigenlijk dat het gewoon een beetje, dat je dan iets warms krijgt te drinken, weet je wel. Maar drink jij zomers nou iets warms? Drink je vaak bijvoorbeeld thee? Ik wel trouwens, maar niet heel vaak. Ik bedoel, ik hou ook voor koude drankjes. Terwijl 's winters eigenlijk net andersom. 'S winters dan zou ik echt wel hete drankjes. Hot chocolates. Hot chocolates, dat zou ik dan wel. Dat lust ik wel. Warme chocolademelk. Zonder slagroom, want ik hou niet zo van slagroom. Maar ik moet er niet aan denken. Zomers met dit weer, weet je wel. Dat het dan 25 of 20 graden is. Boven de 20, zal ik maar zeggen. En dan warme chocolademelk. En er zijn toch mensen die doen dat, hè? Ja, serieus. Die drinken warme chocolademelk als het buiten inderdaad warm is. En ik denk zoiets van, daar word je toch hartstikke misselijk van. Ik wel. Een warme thee, dat vind ik wel lekker dan. Heerlijk, ja, dat wel.

0: Dit is echt zo'n plaat, hè, die je altijd in de sportschool hoort. Ja, dan word je, ja, op een of andere manier moet je daarvan nou, van verkoud naar warm gaan of zo. Maar dat hoor je al een paar jaar eigenlijk gewoon in alle sportscholen hoor die draaien. En eigenlijk snap ik dat wel. Ja, Katy Perry. Maar ja, hij is hier. Ja, die worden nou niet Bart van Leeuwen met de plaat en zijn verhaal. Dus ga maar gauw je gang. Dan kan ik even je luchtje gaan scheppen.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Soms loop ik rustig door het bos. Tussen de enorme bomen probeer ik een beetje tot rust te komen, maar dat lukt lang niet altijd. Elke keer gebeurt er wel weer iets vreemds. Laatst leek het net alsof ik een schim zag terwijl ik door het bos liep. Het was de schim van een vrouw. Zodra ik haar zag, probeerde ik ongezien dichterbij te komen, terwijl ik ondertussen mijn blik niet van haar kon afwenden. En toen hoorde ik ineens haar stem mijn naam roepen. Het was net of dat donkere bos plotseling tot leven kwam. Bovendien weerkaatsten de bomen het geluid, zodat haar stem nog een paar seconden nagalmde. Ik kreeg er een vreemd gevoel door. Toen ik haar stem nog een keer of twee hoorde, begon ik bijna automatisch te rennen. Steeds harder en steeds dieper dat donkere bos in. Na een paar honderd meter bleef ik plotseling stilstaan. Bijna buiten adem keek ik om me heen en ik zag alleen nog maar bomen. Die vrouw was nergens meer te bekennen en ik had geen flauw idee waar ik precies was. Ik was verdwaald en stond helemaal alleen in dat grote bos. Ineens realiseerde ik me dat die vrouw er nooit geweest was. Dat kon haast niet anders. En toen bedacht ik me dat me dit in het dagelijkse leven ook allemaal overkomt. Ik jaag voortdurend dingen na die onbereikbaar zijn. En daardoor raak ik alleen maar meer verstrikt in mijn eigen chaos. Dat drong pas tot me door toen ik verdwaald was. In dat donkere bos.
1: Dit was het verhaal van deze plaat.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Het kabinet investeert 450 miljoen euro in een ondergrondse waterstofopslag in Groningen. Dat geld komt uit het Klimaatfonds en moet de energietransitie versnellen. De opslag komt in Zuidwending en bestaat uit 4 zoutcavernes waar waterstof kan worden opgeslagen. Daar wordt nu ook al aardgas ondergronds bewaard. De investering moet helpen om energie uit zon en wind beter op te slaan voor later gebruik. Het kabinet neemt daarmee ook risico's op zich die andere investeerders nu nog niet willen dragen. Ruim 70 lokale fractievoorzitters willen dat het huidige stembiljet blijft zoals het is. Ze keren zich tegen het plan om vanaf 2029 een kleiner stembiljet in te voeren. Volgens het kabinet moet dat nieuwe biljet het stemmen en tellen naderhand eenvoudiger maken. Met dat model is al op kleine schaal geëxperimenteerd tijdens de afgelopen verkiezingen. Maar de lokale partijen vinden dat kiezers dan minder direct op personen stemmen. Ze vragen de minister om het ontwerp aan te passen of het plan te schrappen. Vakbond FNV omarmt het besluit om uitzendkrachten in de vleessector vanaf juni 2028 te verbieden. Volgens de bond is dat een belangrijke stap tegen de misstanden in de sector. FNV vindt wel dat het besluit veel eerder had moeten komen en dat bedrijven nu nog te veel tijd krijgen om zich aan te passen. De vakbond wil dat vergelijkbare maatregelen ook gaan gelden voor andere sectoren, zoals de distributie en de glastuinbouw. Het kabinet zegt met het verbod de misstanden rond flexwerk en arbeidsmigranten te willen aanpakken. En de Chinese autoriteiten zeggen dat de piloot die met een klein vliegtuig tegen de CITIC-toren in Peking vloog, persoonlijke problemen had. De 66-jarige man zou al langere tijd mentale klachten hebben gehad en over het beëindigen van zijn leven hebben geschreven. Bij de crash vorige week kwamen de piloot om en raakten 13 andere mensen gewond. Het toestel week af van zijn vliegroute en verloor het contact met de luchthaven.

Het weer, zonnige periode met wat stapelbewolking bij zo'n 19 graden langs de noordwestkust tot 25 in het zuidoosten en een matige aan de noordkust vrij krachtige noordwestenwind. Het blijft overal droog. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is heel druk in de regio. Bij elkaar staat er ruim 220 kilometer file. Onder andere lange files op de A2 in beide richtingen door de afgesloten A27. Daardoor op de A2 van Eindhoven naar Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel 40 minuten vertraging. De andere kant op van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel 20 minuten. Verderop bij Eindhoven tussen Batendorp en De Hoogt ook ruim 20 minuten vertraging. Op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Klaverpolder is een ongeluk gebeurd. Alle rijstroken zijn vrij. Vanaf knooppunt Ridderkerk is de vertraging 50 minuten. Op de A27 Breda-Gorkum bij knooppunt Gorkum 35 minuten oponthoud. En op de A67 Venlo-Eindhoven bij Geldrop een uur vertraging door een ongeluk. Maar alle rijstroken zijn er weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is

0: 4, 3, 2, 1, 0.
1: Club 45.
2: Het tweede uur alweer, jawel. En het is vrijdag en betekent Club 45. En de mooie muziek en zo mooie plaatjes.
3: Hallo.
2: Hey, hallo, daar zijn we weer. Het tweede uur dus, hè?
1: Rob de Graaf.
2: Maar dat had ik al gezegd. Wat denk je van deze? The Doobie Brothers. Long Train Running. Dat is echt een plaat dat ik dacht van, die ga ik nu draaien. De temperatuur is goed, de tijd is goed, de dag is goed. Het is gewoon helemaal goed.

heb een nieuw onderwerp voor de tweede uur eigenlijk. Ik bedoel, we begonnen met Long Train Running. Ik dacht, weet je wat, we gaan gewoon allemaal treinen achter elkaar draaien. Ja, het is één grote lange trein met warm weer, mooi weer. Af en toe een regenbuitje, een onweersbuitje. Maakt allemaal niet uit. Het is zomer en dan kan het gewoon. En wat denk je van deze bijvoorbeeld? Clint Eastwood en General Saint, die hebben iets van Stop That Train gemaakt. En dan de 12-inch versie. Moet je opletten, deze is zo mooi.

Ja, de zomertrein. Want die dendert natuurlijk ook lekker voor de Sandy Coast. En dan hebben we ook nog iets met coast en kust te maken. In ieder geval het strand natuurlijk. We gaan allemaal in ieder geval toch wel een keertje naar het strand deze zomer. Ja, ja, sowieso. Maar hebben we die zomertrein hebben we gehad. En we zijn uitgestapt op het station. En dan kunnen we twee dingen doen. Hè. Dan kunnen we de last train to London nemen. Of de midnight train to Georgia. En ik dacht, weet je wat? We nemen eerst maar eens de midnight train to Georgia. Ja. Er zijn best wel heel veel treinen zijn er waar je heen kan. Hè? De Midnight Train to Georgia en naar Londen en zo. En er zijn nog veel meer. Als je een beetje verdiept in treinen, dan zijn heel veel nummers zijn er met treinen. Ja, echt. We hebben trouwens het volgende half uur hebben we ook nog de Party Train.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Het kabinet investeert 450 miljoen euro in een ondergrondse waterstofopslag in Groningen. Ruim 70 lokale fractievoorzitters willen dat het huidige stembiljet blijft zoals het is. Ze keren zich tegen het plan om vanaf 2029 een kleiner stembiljet in te voeren. Vakbond FNV omarmt het besluit om uitzendkrachten in de vleessector vanaf juni 2028 te verbieden. De vakbond wil dat vergelijkbare maatregelen ook gaan gelden voor andere sectoren, zoals de distributie en de glastuinbouw. En de Chinese autoriteiten zeggen dat de piloot die met een klein vliegtuig tegen de CITIC-toren in Peking vloog, persoonlijke problemen had. Het weer zonnige periode met wat stapelbewolking bij zo'n 19 graden langs de noordwestkust tot 25 in het zuidoosten en een matige aan de noordkust vrij krachtige noordwestenwind. Het blijft overal droog. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is heel druk in het zuiden van het land. Bij elkaar staat er 230 kilometer file. Vooral veel drukte op de A2 Eindhoven-Utrecht. Tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel is de vertraging 40 minuten. Op de A2 Den Bosch-Maastricht tussen knooppunt Eckersweijer en knooppunt De Hocht 35 minuten vertraging door een ongeluk. Daar is de linker rijstrook dicht. En de A27 die is helemaal dicht tussen de knooppunten Gorkum en Everdingen. En daardoor file op die A27 zelf vanuit het zuiden voor de afsluiting. Vanaf Hank tot Gorkum nu 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: de middag. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.
1: Wij zijn de Beverlanden.
2: Rob de Graaf plays the hits from the 60s, the 70s, the 80s and the 90s.
3: With the speed of an old vinyl record.
2: 45 RPM. Club 45.
4: De rockschijf van dit uur.
5: We blijven in het thema train. En wat denk je van de Quatrain van Jethro Tull?
4: Zet je radio keihard.

0: neem de laatste trein naar Clarksville.
1: Ja, zullen we dat doen? Of ik heb geen idee. Hey, we gaan heel langzaam gaan we het tempo een beetje opvoeren. Het is natuurlijk het laatste half uurtje van 2 uur. En dat betekent altijd dat er wat snelheid in gaat komen. We gaan beginnen met de disco train, want we houden het onderwerp natuurlijk als trein, hè? Ja, deze.
2: Hey you!
1: Ja?
2: This is Dance Reaction.
1: Ah, ja, Dance Reaction, disco train.
2: My train.

Club 45, jawel. The Last Train to Trans Central. We hebben heel veel last trains gehad. En een uur lang treinen. Alleen maar het woordje train eigenlijk. Er was één uitzondering. Ik heb laten... Ja, de groep Train heb ik net gedraaid. Maar goed, dat was hiervoor. Maar er was het woordje train zat er gewoon in. En het was gewoon een mooie plaat eigenlijk. En ik heb deze gevonden. Denk in de Moving Train. Voor hierna heb ik Last Train to Paradise en daarna Suburban Train. Dus blijf luisteren, want het wordt...

Een uur lang plaatjes over treinen. Ja, oh, mooi hè. Hiervoor hadden we Quasar. Last Train to Paradise. Dit is Tiësto, Suburban Train. En we eindigen met de Night Train van Kadok. En ik moet afscheid nemen. Jawel, zijn we allemaal aan boord? Want we gaan nog één ritje maken. Ja, iedereen aan boord? Oké. Okay. Hey, ik zou zeggen, heel goed weekend. Geniet van de warmte, geniet van het weer, geniet van alles, geniet van elkaar, geniet van de buren, die het niet vergeten natuurlijk. Geniet van de supermarkt, want daar hebben ze allemaal lekkere dingetjes. En geniet van jezelf. Tot volgende week.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Meerdere getuigen van de parlementaire enquête over de coronacrisis zijn bedreigd. Dat gebeurde zowel voor als na hun verhoor, meldt de enquêtecommissie. Voorzitter De Kort noemt de intimidatie onacceptabel en zegt dat de commissie contact heeft met politie en beveiliging. Het is niet bekend om welke getuigen het gaat en ook niet of er aangifte is gedaan. Dat is aan de personen zelf. Maar volgens de commissie moeten getuigen hun verhaal vrij en veilig kunnen doen. NAVO-landen gaan de komende 2 jaar minstens 140 miljard euro uittrekken voor steun aan Oekraïne. Dat staat in de slotverklaring van de NAVO-top van volgende week. Voor volgend jaar is 70 miljard euro aan militaire steun voorzien, met in 2027 opnieuw minimaal hetzelfde bedrag. Volgens diplomaten moet de steun Oekraïne helpen om de oorlog vol te houden en Rusland duidelijk maken dat de steun aanhoudt. De Verenigde Staten doen volgens NAVO-diplomaten niet mee aan deze financiering. Het kabinet investeert 450 miljoen euro in een ondergrondse waterstofopslag in Groningen. Dat geld komt uit het Klimaatfonds en moet de energietransitie versnellen. De opslag komt in Zuidwending en bestaat uit 4 zoutcavernes waar waterstof kan worden opgeslagen. Daar wordt nu ook al aardgas ondergronds bewaard. De investering moet helpen om energie uit zon en wind beter op te slaan voor later gebruik. Het kabinet neemt daarmee ook risico's op zich die andere investeerders nu nog niet willen dragen. En ruim 70 lokale fractievoorzitters willen dat het huidige stembiljet blijft zoals het is. Ze keren zich tegen het plan om vanaf 2029 een kleiner stembiljet in te voeren. Volgens het kabinet moet dat nieuwe biljet het stemmen en tellen naderhand eenvoudiger maken. Met dat model is al op kleine schaal geëxperimenteerd tijdens de afgelopen verkiezingen. Maar de lokale partijen vinden dat kiezers dan minder direct op personen stemmen. Ze vragen de minister om het ontwerp aan te passen of het plan te schrappen.

Het weer droog met vannacht kans op wat lichte regen in het Waddengebied. Het is dan 8 tot zo'n 17 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we zon in het zuiden en wolken in het noorden bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat nog 150 kilometer file. Betekent dat de meeste files wel wat korter aan het worden zijn. Op de A2 is het nog wel erg druk van Eindhoven naar Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. Daar heb je 50 minuten op onthoud. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen Breda

West en Dordrecht een half uur vertraging. A27 Breda-Gorkum tussen Hank en industriegebied Avelingen een half uur oponthoud. En op de N629 Oosterhout-Dongen bij Kaatsheuvel is de vertraging ruim 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

op streekomroep te Beveland. En met een beetje mazzel zit jouw werkdag erop voor deze week. We begonnen vandaag een programma met de plaat uit 1979, het Electric Light Orchestra en Last Train to London. Het is vandaag 3 juli en wat gebeurt er allemaal in de geschiedenis? In 1976 wordt een spectaculaire operatie Entebbe in Oeganda uitgevoerd door een speciale eenheid van het Israëlische leger, waar meer dan 250 gegijzelden worden bevrijd uit een toestel van Air France wat onderweg was van Tel Aviv naar Parijs. Helaas overleven 4 mensen aan boord de operatie niet. Alle kapers, 2 Palestijnen en 2 Duitsers die worden doodgeschoten. In 2018 verscheen er trouwens een hele goede film over dit gebeuren, 7 Days on Entebbe. Dan 1988. Het Amerikaanse oorlogsschip de USS Vincennes schiet per vergissing een Iraans passagiersvliegtuig uit de lucht. Alle 290 inzittenden komen om het leven. Zijn er ook nog mensen jarig op deze vrijdag? Zeer zeker weten. Jack Zwart, de clubicoon van Ajax, wordt vandaag 88 jaar. En Tom Cruise, 64. En Tom, die ken je natuurlijk van films als Top Gun, Mission Impossible en Rain Man. Julian Assange van WikiLeaks viert vandaag zijn 55ste verjaardag in Australië, waar hij woont. En Sebastian Vettel wordt 39 jaar. Sebastian is viervoudig wereldkampioen Formule 1 geworden voor het team van Red Bull, waar Max Verstappen tegenwoordig voor rijdt. Mocht jij jarig zijn op deze vrijdag, dan namens het hele team van harte gefeliciteerd.

Naar aanleiding van de verjaardag van Tom Cruise, Kenny Loggins en Danger Zone. En deze plaat zat destijds in de film Top Gun.

Zaterdag wordt het grotendeels onbewolkt. In de middag loopt de temperatuur op naar 24 graden. Er staat wel een flink windje, windkracht 4 uit westelijke richting. Zondag blijft ongeveer hetzelfde weerbeeld. Het enige verschil is dan dat het 23 graden wordt en windkracht 3. Ik denk eigenlijk toch wel lekker weer voor een terrasje.

0: De nummer 1 van Nederland van dit moment. De nieuwe single van Shakira. Samen met Burna Boy, Die Die. Tijd geworden om even wat Nederlandstalige muziek te gaan draaien in haar huis. Dit is Fleming, Paracetamol.
1: Je weet dat ik zou vallen als een blok voor je. Je weet dat ik blijf rennen en nooit stop voor je. Mijn principes in mijn hoofd worden gefokt door jou.

0: Mooie muziek van de Red Hot Chili Peppers op je radio. We deden Desecration Smile op deze vrijdag.
1: Dit is Naar Huis met Ad Vermeer.
0: Uit honderden reacties van Zevenaar blijkt dat het nieuwe flexvervoer nog lang niet overal goed werkt. Gebruikers die klagen over lange wachttijden, gemiste afspraken en een onbetrouwbare planning. Sommigen noemen het systeem zelfs een verkapte bezuiniging op het openbaar vervoer. Reizen door Zeeland, het samenwerkingsverband van de Zeeuwse gemeenten, erkent dat er problemen zijn, maar wijst erop dat er ook veel tevreden passagiers zijn. Volgens de organisatie hoort de kritiek bij de overgang naar het nieuwe systeem en wordt gewerkt aan verbetering. Chauffeurs die waarschuwden eerder al voor een hoge werkdruk en een tekort aan capaciteit, vooral met het oog op de drukke zomerperiode. We gaan kijken of er verbetering in komt de komende maanden en hoe het deze zomer allemaal uitpakt. Tot aan de

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Meerdere getuigen van de parlementaire enquête over de coronacrisis zijn bedreigd. Dat gebeurde zowel voor als na hun verhoor, meldt de enquêtecommissie. NAVO-landen gaan de komende 2 jaar minstens 140 miljard euro uittrekken voor steun aan Oekraïne. Dat staat in de slotverklaring van de NAVO-top van volgende week. Het kabinet investeert 450 miljoen euro in een ondergrondse waterstofopslag in Groningen. Dat geld komt uit het Klimaatfonds en moet de energietransitie versnellen. En ruim 70 lokale fractievoorzitters willen dat het huidige stembiljet blijft zoals het is. Ze keren zich tegen het plan om vanaf 2029 een kleiner stembiljet in te voeren. Het weer droog met vannacht kans op wat lichte regen in het Waddengebied. Het is dan 8 tot zo'n 17 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we zon in het zuiden en wolken in het noorden bij 20 tot 27 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is nog altijd druk in het zuiden van het land, maar de meeste files worden nu heel langzaam korter. Nog wel 50 minuten verdraging op de A2 Eindhoven-Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. Komt door de afsluiting van de A27 dat het daar extra druk is. Op de A2 van Den Bosch naar Maastricht bij knooppunt de Hoogt nog 10 minuten verdraging. A16 Breda-Rotterdam tussen Breda en Dordrecht 20 minuten. De andere kant op tussen Rotterdam-Feyenoord en de Moerdijkbrug ruim 20 minuten extra reistijd. Op de A27 Breda-Gorkum voor de brug bij Gorkum ongeveer een kwartier verdraging. En op de N267 Drunenandel bij Wijk en Aalburg is de verdraging nu 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

de middag. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de middag van streekomroep De Beverlanden.

liedje uit de tijd dat ik nog niet naar school ging, maar dat wel bestond. 1966, deze fantastische plaat van Stevie Wonder, Uptide. De Beverlandse.

grote hit met dit nummer. Het heet allemaal Magnetic. En de nieuwe single die zit er ook al aan te komen. Heb ik ook al gedraaid van de week. En ook een ontzettend goed nummer. Daarvoor Everything But The Girl uit de jaren 80 en Missing. Michael Jackson staat momenteel in de belangstelling, want de film over het leven van Michael draait in de bioscopen. En daarom is deze plaat opnieuw uitgebracht. Hier is hij met Billie Jean.

In 1982 kwam Michael Jackson met het album Thriller uit en daarom stond dit Billie Jean. Nu naar aanleiding van de film over Michael Jackson zijn leven opnieuw uitgebracht. De druk op de Beverlandse huisartsenzorg neemt verder toe. Huisartsenpraktijk Epione in Goes is gesloten vanwege gezondheidsproblemen van de praktijkhouder. Voor de patiënt is een tijdelijke oplossing gevonden met digitale consulten en afspraken bij andere huisartsen. Daarnaast stopt per 1 januari ook Maatschap Zorg op Zak, waardoor zo'n 16.000 patiënten in de zak van Zuid-Beveland hun vaste huisarts dreigen te verliezen. Vooral voor ouderen vormen de digitale consulten een uitdaging, omdat zij daar lang niet altijd goed mee uit de voeten kunnen. Hopen dat daar toch binnenkort een betere oplossing voor gevonden wordt. Dit is wat muziek van Alesso. Je hoort hem hier in Naar Huis, de Beverlandse Avondshow. Hier is

Joe Jackson. En een paar grote klappen erachteraan. Beneden van Joe 19 Forever. Daarmee werd het bijna 6 uur. Dat betekent tijd om even een plaats te maken voor de nieuws van 6 en daarna.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. D66 verliest terrein in de nieuwste peilingwijzer ruim 4 maanden na de start van het kabinet Jette. De regeringspartij zakt van 26 naar 15 tot 20 zetels. Oppositiepartij Pro is nu met 24 tot 29 zetels de grootste in de peiling. Pro haalt zo'n 15% van de D66-stemmers op die het huidige regeringsbeleid niet links genoeg vinden. Het CDA en de PVV leveren ook in, terwijl onder meer Ja 21, Forum voor Democratie en de Partij voor de Dieren winst boeken. De VVD blijft in de peiling ongeveer stabiel. Meerdere getuigen van de parlementaire enquête over de coronacrisis zijn bedreigd. Dat gebeurde zowel voor als na hun verhoor, meldt de enquêtecommissie. Voorzitter De Kort noemt de intimidatie onacceptabel en zegt dat de commissie contact heeft met politie en beveiliging. Het is niet bekend om welke getuigen het gaat en ook niet of er aangifte is gedaan. Dat is aan de personen zelf. Maar volgens de commissie moeten getuigen hun verhaal vrij en veilig kunnen doen. NAVO-landen gaan de komende 2 jaar minstens 140 miljard euro uittrekken voor steun aan Oekraïne. Dat staat in de slotverklaring van de NAVO-top van volgende week. Voor volgend jaar is 70 miljard euro aan militaire steun voorzien, met in 2027 opnieuw minimaal hetzelfde bedrag. Volgens diplomaten moet de steun Oekraïne helpen om de oorlog vol te houden en Rusland duidelijk maken dat de steun aanhoudt. De Verenigde Staten doen volgens NAVO-diplomaten niet mee aan deze financiering. En de komende jaren blijven proeven op apen mogelijk in Nederland. Minister Letschert vindt het onderzoek voorlopig nog nodig voor de ontwikkeling van behandelingen tegen levensbedreigende ziekten. Het onderzoekscentrum in Rijswijk mag jaarlijks 120 tot 150 proeven uitvoeren. Wel moet een groter deel van de subsidie naar proefdiervrije alternatieven. In 2030 wordt opnieuw bekeken of het aantal apenproeven verder omlaag kan. Letschert laat dan opnieuw onafhankelijk onderzoek.

Het weer droog met vannacht kans op wat lichte regen in het Waddengebied. Het is dan 8 tot zo'n 17 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we zon in het zuiden en wolken in het noorden bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

0: De nieuwe single van DJ uit Engeland. En van hem deden we Sweet Devotion. Ik hoop dat het een hele grote hit in Nederland gaat worden. Welkom bij deel 2 van Naar Huis.
1: Naar Huis.
2: Naar Huis. Naar Huis.
1: De Beverlandse Avond.

Boys en Midnight at the Oasis. Kwart over zes geweest, tijd voor de weer. We gaan eens even kijken naar het Beverlandse weekendweerbericht. Morgen, zaterdag, wordt het grotendeels een onbewolkte dag. In de middag loopt de temperatuur op naar 24 graden. Staat wel een stevige windje, windkracht 4 uit westelijke richting. Zondag heeft ongeveer hetzelfde weerbeeld. Het enige verschil is dan dat het 23 graden wordt. En de wind een klein beetje afneemt, windkracht

0: Je kent hem natuurlijk van zijn grote hit Love of the Common People, Paul Young. Deze vond ik eigenlijk veel leuker, maar het is nooit een hit geworden. I'm gonna tear your playhouse down.
1: Naar huis. De Beverlandse Avondshow.
0: Daarvoor draaiden we trouwens uit de hitlijsten van dit moment Olivia Rodrigo en Drop Dead. Tennet start in september met het aanleggen van stroomkabels door het Veerse Meer. Via de verbinding wordt straks energie van nieuwe windparken op zee naar Borselen gebracht. Het is de eerste keer dat Tennet offshore kabels via binnenwateren aanlegt. Werkzaamheden duren tot april volgend jaar. De nieuwe draaibrug bij de jachthaven van Wemeldingen is geplaatst. De brug die zorgt voor een betere verbinding tussen het dorp, de jachthaven en het sluisplateau. Op de laatste testen volgt op 17 juli de feestelijke opening van de nieuwe draaibrug. Bijna 6:30 geworden, dat betekent tijd voor de headlines van het nieuws. Tot die tijd heb ik er nog eentje voor je, de nieuwe Miss Montreal, Schuilen.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. D66 verliest terrein in de nieuwste peilingwijzer ruim 4 maanden na de start van het kabinet Jette. De regeringspartij zakt van 26 naar 15 tot 20 zetels. Meerdere getuigen van de parlementaire enquête over de coronacrisis zijn bedreigd. Dat gebeurde zowel voor als na hun verhoor, meldt de enquêtecommissie. NAVO-landen gaan de komende 2 jaar minstens 140 miljard euro uittrekken voor steun aan Oekraïne. Dat staat in de slotverklaring van de NAVO-top van volgende week. En de komende jaren blijven proeven op apen mogelijk in Nederland. Minister Letchert vindt het onderzoek voorlopig nog nodig voor de ontwikkeling van behandelingen tegen levensbedreigende ziekten. Het weer droog met vannacht kans op wat lichte regen in het Waddengebied. Het is dan 8 tot zo'n 17 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we zon in het zuiden en wolken in het noorden bij 20 tot 27 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is nog altijd behoorlijk druk in het zuiden van het land. Onder andere lange files op de A2 in beide richtingen. Van Eindhoven naar Utrecht staat nu de langste. Tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel is de vertraging een half uur. Op de A29 Rotterdam-Bergen op Zoom is een ongeluk gebeurd bij de afrit Numansdorp. De linker rijstrook is daar dicht, kost je ongeveer een kwartier. En er zijn problemen op de A73 in beide richtingen. Van Maasbracht naar Nijmegen is de vertraging tussen Haps en Malde 10 minuten. Maar de andere kant op van Nijmegen naar Maasbracht tussen Nijmegen en Kuik een uur vertraging. En dat heeft te maken met een bermbrand. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

En oh, oh, oh, wat was dit een lekkere band. The Cranberries, Wake Me When It's Over. Helaas zijn ze ermee gestopt na het overlijden van zangeres Dolores O'Riordan. Wimbledon staat zaterdag weer volop in het teken van het jaarlijkse zomerfeest. Door het hele dorp zijn de activiteiten voor jong en oud georganiseerd, met onder andere een gezellige braderie, een kleedjesmarkt en demonstraties van oude ambachten op het dorpsplein. Ook een entertainment geen gebrek. Er zijn optredens, sportieve activiteiten en spelletjes, waaronder een pannakooi van VV Wemeldingen, een tenniscourt van Zwaken en zeskampactiviteiten van de Oranje Vereniging. Het zomerfeest wordt afgesloten met een gezellige feestavond. Meer informatie over het programma is te vinden via debloesemvanzeeland.nl en dan /agenda.

Het origineel kwam uit 1973 van Hot Chocolate. Toen heette Brother Louie. En in 1995 deed Beth Hidding het nog een keertje. Dit is zo voor Juli, Juli. Daarvoor Billy Ocean en My Life. Wij gaan nog even terug naar de hitlijsten van dit moment. Daarin staat deze Jonas Blue en My Lip, Edge of Desire.

Bijna 7 uur geworden en dat werd het met deze plaat van Jonas Blue. Dat betekent dat er een einde komt aan deze aflevering van Naar Huis, de Beverlandse Avondshow. Ik zeg bedankt voor het luisteren en ik zie je graag maandag weer met een nieuwe aflevering van dit programma. Hier op Streek Omroep de Beverlanden. Ik wens je een heel ontzettend fijn weekend toe. Veel plezier met de collega's. En tot aan de 7 heb ik er nog eentje voor je klaarstaan. Een plaat van nog niet zo lang geleden, maar helaas geen hit geworden in Nederland. En dat vind ik jammer, want ik vind het best wel leuk. En daarom draai ik me nog een keer op deze vrijdag. Ik heb het over Confection, Undercover Lover. Tot de volgende.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Mensen die permanent in een vakantiehuisje wonen worden voorlopig niet meer uitgezet. Het kabinet heeft daar afspraken over gemaakt met de gemeente vanwege de woningnood. Gemeenten moeten die bewoners nu met rust laten of vervangende woonruimte aanbieden. Tegelijk werkt het kabinet aan regels om geschikte vakantieparken om te vormen tot woonwijken. Maar de kwaliteit van de huisjes verschilt enorm. Bewoners kunnen nu alleen nog bij ernstige misstanden, zoals criminaliteit, worden weggestuurd. Door een grote bosbrand aan de Spaanse Costa Brava zijn de inwoners van meerdere plaatsen opgeroepen om binnen te blijven. De brand heeft nu volgens de autoriteiten al zo'n 750 hectare natuur verwoest. Door de harde wind breidt het vuur zich snel uit in de kuststrook van de Middellandse Zee en is het blussen ervan lastig. Wegen zijn afgesloten en de Catalaanse regering heeft extra hulp gevraagd aan de militaire noodhulpdienst. Naar de oorzaak van de brand in Spanje wordt nog onderzoek gedaan. D66 verliest terrein in de nieuwste peilingwijzer ruim 4 maanden na de start van het kabinet Jette. De regeringspartij zakt van 26 naar 15 tot 20 zetels. Oppositiepartij Pro is nu met 24 tot 29 zetels de grootste in de peiling. Pro haalt zo'n 15% van de D66-stemmers op die het huidige regeringsbeleid niet links genoeg vinden. Het CDA en de PVV leveren ook in, terwijl onder meer JA21, Forum voor Democratie en de Partij voor de Dieren winst boeken. De VVD blijft in de peiling ongeveer stabiel. En het kabinet gaat 3300 mensen compenseren die ten onrechte een boete kregen voor het niet op tijd afronden van hun inburgeringscursus. Daarvoor trekt minister Aartsen 9 miljoen euro uit. De herstelregeling volgt op uitspraken van de hoogste bestuursrechter. Die oordeelde dat de boetes en de teruggevorderde leningen in strijd waren met Europese regels. Voortaan mogen gemeenten alleen nog per individueel geval een boete opleggen, maar dan moeten ze die wel goed onderbouwd hebben.

Het weer droog met vannacht kans op wat lichte regen in het Waddengebied. Het is dan 8 tot zo'n 17 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we zon in het zuiden en wolken in het noorden bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat nog altijd file op de A2 Den Bosch-Utrecht. Tussen Rosmalen en Waardenburg is de vertraging 35 minuten. Staat er namelijk een auto in brand. De andere kant op van Utrecht naar Den Bosch tussen Beesten en Zaltbommel ook nog een uur vertraging. Verder file op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Klaverpolder nog 10 minuten extra reistijd. En op de A73 Nijmegen-Maasbrachter woedt een bermbrand in de buurt van Kuik. Vanaf Nijmegen is de vertraging nu 50 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

Vrijdagavond iets over 7 en dat betekent nog bijna 2 uur lang zicht op zaterdag. Tot het nieuws van 9 uur ben ik bij je met het muzikale palet van alle tijden en alle plaatsen. Ja, als het maar geen hit is geweest in ons land en het lekker klinkt, dat zijn eigenlijk de 2 voorwaarden waaraan het moet voldoen om eventueel gedraaid te kunnen worden in de show. En ja, dan is er nog meer dan genoeg muziek om uit te kiezen. Ze vliegen vandaag van 1965 naar 2026 qua leeftijd. En België, Canada, Engeland, Italië, Nederland, Schotland, Spanje, Tsjechië, de Verenigde Staten en Zweden doen allemaal een muzikale duit in het zakje. Een breed scala aan genres, een breed scala aan landen, een breed scala aan tijden dus. We openen de show trouwens in eigen land. De Epica featuring Flescott Apocalypse. The Great Tribulation. Altijd even lekker beginnen zo op de vrijdagavond. We blijven nog even rocken, maar dan in een heel ander genre. Een band uit de buurt van Valencia. Ik heb ze ooit ontdekt toen ik een lang weekend in Valencia was en daar een platenzaak binnenliep die ja, toch wel leuk Amsterdam heette. En ik vroeg om een band uit de buurt met een omschrijving een beetje van het genre. En hij kwam met deze aan. Ik heb de hele cd meegenomen. Dit is er 1 nummer van Benito Camelas, Penelope.

Ja, het googelt misschien wat apart. De formatie Shine met de nummer Time. Ja, als je dat gaat lopen googlen, dan krijg je waarschijnlijk heel veel hits terug. Hits in dit geval dan niet hits als in zijn muziek, maar hits als in zoekopdrachten die voldoen aan de voorwaarden. Het is Marcel toch gelukt om de goede versie voor me klaar te zetten. Marcel, weer bedankt voor al je moeite. Hij zet elke week de muziek voor me klaar. Zodat ik hem alleen maar op hoef te pakken en in het programma hoef te slepen als ik iets wil draaien. Shine dus, met Time in de original mix. Tijd voor wat blues. Ja, altijd. Jullie kennen hem ondertussen wel een beetje. Solomon Hicks uit de Verenigde Staten bracht dit jaar het album uit. How Did I Ever Get This Blue? Nou, dat klinkt niet heel positief. Kijken wat hij maakt van Drifting and Drifting.

De indie rockers van Block Party en Block schrijf je in dit geval zonder een K erachter, dus B-L-O-C. Mocht je wat meer van de band op willen zoeken, is dat misschien wel handig. Gaan we door met een dame die een hele bekende stem heeft, maar zelf misschien niet zo heel erg bekend is. En dat is waarschijnlijk voor een groot deel gelegen in het feit dat ze heel veel optreedt als zogenaamde featuring zangeres. Maar ze heeft zelf ook muziek gemaakt en zeker geen verkeerde. En toen kwam ik een live versie tegen, live in Amsterdam zelfs nog, van haar nummer Today and Yesterday. Ik dacht, dat is een leuke voor de vrijdagavond. Dus bij deze Today and Yesterday live in Amsterdam, hier is Jocelyn Brown.

Queen 1977, Sheer Heart Attack van het album News of the World. Wat ja, toch over het algemeen niet gezien wordt als een van de betere albums van de band. Maar Freddie Mercury zei zelf over het album: ik heb het gevoel dat de Queen-stijl van goed geproduceerde albums of albums met een dergelijke productiekwaliteit voorbij is. We hebben de meerstemmige harmonieën tot vervelens toegedaan en zowel voor onszelf als voor het publiek willen we nu een ander soort project aanpakken. En het volgende album zal dat zijn. Nou, dat was dus over News of the World. Vandaar, nou gaan wij door met een van de opvolgers. En ja, voor mij bestaan ze ondertussen ook al niet meer, want ondertussen is de band weer bij elkaar. Een van de opvolgers van Oasis was BDI. Hier is Soul Love.

Ja, we zitten een beetje in een Engels hoekje, kwam ik net ontdekking. BDI, ook dus uit Engeland. En we blijven nog even in Engeland, want ook het eerbetoon van de week gaat over een Engelsman. Vandaag, maar dan in het jaar 1969, ja, we gaan heel ver terug, mensen, overleed Brian Jones. Geboren Lewis Brian Hopkins Jones. 28 februari 1942 in Cheltenham, Engeland. Ja, hij wist ondanks een gebrek aan inzet op school toch goed te presteren bij examens. Hij vond het schoolleven echter te strak gereguleerd en had een hekel aan schooluniformen en conformisme in het algemeen. Daarover zei hij zelf ooit, toen ik naar de zesde klas ging merkte ik dat de oudere jongens hem accepteerden en ineens hoorde ik erbij. Zijn vijandigheid tegenover gezagsdragers leidde ertoe dat hij twee keer van school werd geschorst. Volgens een jeugdvriend van hem was hij een rebel zonder reden, oftewel een rebel without a cause. Maar als het op examens aankwam was hij briljant. Brian, allebei zijn ouders waren geïnteresseerd in muziek. Zijn vader was pianoleraar naast zijn baan als luchtvaartingenieur en zijn moeder speelde piano en orgel en leidde het koor van de plaatselijke kerk. Als kind luisterde Brian vooral naar klassieke muziek, maar hij gaf de voorkeur aan blues. Met name Elmore James en Robert Johnson waren favorieten van hem. In 1957 hoorde hij voor het eerst de muziek van Cannonball Adderley en raakte hij geïnteresseerd in jazz. Jones haalde zijn ouders over om een saxofoon voor hem te kopen en twee jaar later kreeg hij van zijn ouders zijn eerste akoestische gitaar als cadeau voor zijn 17e verjaardag. Hiermee begon hij op te treden in lokale blues- en jazzclubs, terwijl hij op straat muziek maakte en klusjes deed. Naar verluid stal hij kleine bedragen van zijn werk om sigaretten te betalen, waardoor hij werd ontslagen. Uiteindelijk verliet hij Cheltenham en verhuisde naar Londen, waar hij bevriend raakte met collega-muzikanten als Alexis Corner, de toekomstige zanger van Manfred Mann, Paul Jones, de toekomstige bassist van Cream, Jack Bruce en anderen die deel uitmaakten van de kleine Londense rhythm and blues en jazz scene. Hij werd bluesmuzikant, noemde zichzelf korte tijd Elmo Lewis en speelde slidegitaar. Ook richtte hij met Paul Jones een groep op onder de naam The Roosters. In januari 1963, nadat beide Joneses de groep hadden verlaten, nam Eric Clapton de plaats van Brian als gitarist in die band. Brian plaatste een advertentie in een editie van Jazz News in 1962, waarin hij muzikanten uitnodigde om auditie te doen voor een nieuwe R&B groep. Pianist Ian Stewart reageerde als eerste. Later sloot ook zanger Mick Jagger zich aan bij deze band. Jagger nam gitarist Richards mee naar de repetities en vervolgens trad deze ook toe tot de band. Dat liep niet helemaal erg lekker in die band, waardoor er een paar mensen dus vertrokken. En vervolgens, volgens Richards, bedacht Jones de naam Rolling Stones, nog zonder een toevoeging van de G, tijdens een telefoongesprek met de eigenaar van een concertzaal. De stem aan de andere kant van de lijn vroeg natuurlijk, hoe heten jullie? Paniek! Het album The Best of Muddy Waters lag op de vloer en nummer 5 op kant 1 was Rolling Stone Blues. En zie daar, de naam van misschien wel de meest legendarische band ter wereld was geboren. De Rolling Stones speelden hun eerste optreden op 12 juli 1962. En nadat hij in 1962 dus de Rolling Stones als Britse bluesband had opgericht en de band zijn naam had gegeven, begonnen Jones, medebandleden Keith Richards en Mick Jagger de muzikale leiding van de band langzaam maar zeker over te nemen. Vooral nadat ze een succesvol songwriting duo waren geworden. En toen Brian alcohol- en drugsproblemen kreeg, werden zijn prestaties in de studio steeds onvoorspelbaarder, wat leidde tot een verminderde rol binnen de band die hij zelf had opgericht. 1969 ontsloegen de Rolling Stones de gitarist. Gitarist Mick Taylor nam zijn plaats in de groep in. Minder dan een maand later stierf Brian Jones, 27 jaar oud slechts, door verdrinking in het zwembad bij zijn huis op Cotford Farm, ook in Engeland. En hij behoort dus tot de legendarische club van 27. Zijn dood werd in nummers van vele andere popbands bezongen en Pete Townshend en Jim Morrison schreven er gedichten over. In 1989 werd hij postuum als lid van de Rolling Stones opgenomen in de Rock'n'Roll Hall of Fame. Snel na zijn dood overigens ontstonden er theorieën over de dood van Brian, waarbij mensen uit de omgeving van de Stones beweren te weten dat hij was vermoord. Volgens rockbiograaf Philip Norman kwam de moordtheorie ongeveer om de 5 jaar weer naar boven. In 1993 werd gemeld dat Jones was vermoord door Frank Thorogood, een aannemer die bouwwerkzaamheden uitvoerde op het landgoed. Hij was de laatste persoon die Jones levend had gezien.
Thorogood zou de moord hebben bekend aan de chauffeur van de Stones, die dit later overigens weer ontkende. En uiteindelijk is de zaak nooit opgehelderd. Ja, we kunnen toch wel zeggen dat de muziekwereld heel veel aan Brian Jones te danken heeft als medeoprichter van de Rolling Stones. Daarom als eerbetoon aan hem een nummer uit de tijd dat Brian nog bij de band zat. Route 66, het eerbetoon van Brian, of aan Brian Jones.

Hij werd heel erg bekend met zijn nummer Crockett's Team, het themanummer van Miami Vice. Maar hij schreef ook deze voor de Knight Rider, maar dan wel in de 2000 versie. En dacht, gewoon als grapje een keer tussendoor. Nog eentje voor je dit uur en dan is het tijd voor het nieuws van 8 uur. En ik hoop je daarna weer te spreken. De laatste van dit uur komt uit Italië, Anticapella. Je hebt daar de danceformatie Capella, maar je hebt ook Anticapella. En ze hebben een nummer gemaakt met de rare titel 2 Wortel 231. Ja, het heet echt zo. In ieder geval, tot aan 8 uur krijg je dus de tweede machtswortel uit 231 van Anticapella. Graag naar achter. Yeah, it's gonna be all right.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. In Duitsland protesteerden vandaag duizenden werknemers van Mercedes-Benz tegen de geplande bezuinigingen bij de autofabrikant. Door die bezuinigingen moet het personeel onder meer langer werken tegen hetzelfde salaris en worden bepaalde activiteiten naar het buitenland verplaatst. De demonstratie was ook gericht tegen het grote banenverlies in de gehele Duitse auto-industrie. De vakbond in die sector heeft al gewaarschuwd voor een hete zomer met veel acties in de autobranche. Mensen die permanent in een vakantiehuisje wonen, worden voorlopig niet meer uitgezet. Het kabinet heeft daar afspraken over gemaakt met de gemeente vanwege de woningnood. Gemeenten moeten die bewoners nu met rust laten of vervangende woonruimte aanbieden. Tegelijk werkt het kabinet aan regels om geschikte vakantieparken om te vormen tot woonwijken. Maar de kwaliteit van de huisjes verschilt enorm. Bewoners kunnen nu alleen nog bij ernstige misstanden, zoals criminaliteit, worden weggestuurd. Door een grote bosbrand aan de Spaanse Costa Brava zijn de inwoners van meerdere plaatsen opgeroepen om binnen te blijven. De brand heeft nu volgens de autoriteiten al zo'n 750 hectare natuur verwoest. Door de harde wind breidt het vuur zich snel uit in de kuststrook van de Middellandse Zee en is het blussen ervan lastig. Wegen zijn afgesloten en de Catalaanse regering heeft extra hulp gevraagd aan de militaire noodhulpdienst. Naar de oorzaak van de brand in Spanje wordt nog onderzoek gedaan. En het kabinet gaat 3300 mensen compenseren die ten onrechte een boete kregen voor het niet op tijd afronden van hun inburgeringscursus. Daarvoor trekt minister Aartsen 9 miljoen euro uit. De herstelregeling volgt op uitspraken van de hoogste bestuursrechter. Die oordeelde dat de boetes en de teruggevorderde leningen in strijd waren met Europese regels. Voortaan mogen gemeenten alleen nog per individueel geval een boete opleggen, maar dan moeten ze die wel goed onderbouwd hebben.

Het weer droog met vannacht kans op wat lichte regen in het Waddengebied. Het is dan 8 tot zo'n 17 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we zon in het zuiden en wolken in het noorden bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch staat nog altijd een lange file tussen Culemborg en Zaltbommel. De vertraging is daar 3 kwartier. Zijn er een uitgebrande auto aan het bergen, daardoor is de rechte rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

Welkom terug bij de show Uur 2 Zicht op Zaterdag, editie 3 juli 2026. Ja, leuk dat je er nog steeds bij bent. Nog een klein uurtje ben ik bij. En na 9 uur neemt Camille het over met zijn Hits of the Heartland. Tot die tijd heb ik nog diverse lekkere liedjes voor je klaarstaan, al zeg ik het zelf. We openen het uur, ja, speciaal voor mijn vaste luisteraar uit Dordrecht. G, als je luistert, deze was voor jou. Je had hem vast al herkend. Ailstorm, The Sunken Norwegian. En ja, de band komt niet uit Noorwegen. De band komt uit Schotland en ze maken zogenoemde pagan metal. Beetje, ja, piratenthema en veel van hun muziek. Zo op zijn tijd, best lekker. Van het album Billy Talent 2 van de band Billy Talent is hier Surrender.

Santa Esmeralda, The Wages of Sin, het eerste deel. Er zijn namelijk meer delen verschenen. De band werd in 1977 opgericht door de Franse producers Nicolas Skorsky en Jean-Manuel de Scarano. Singer-songwriters die een platenlabel oprichten met als doel artiesten te produceren die hun eigen composities zouden opnemen. Toen het duo in Parijs zanger Leroy Gomez ontmoette, namen ze hem op in de groep voor hun eerste plaat Don't Let Me Be Misunderstood. Ja, dat succes hebben ze ook gelijk nooit meer geëvenaard. De plaat werd een plotseling succes in heel Europa en ook daarbuiten en werd door Casablanca Records opgepikt voor wereldwijde distributie. Later zouden ze ook nog een geweldige uitgesponnen discoversie maken voor onder andere House of the Rising Sun. En wat ze vaak deden in LP's, op kant A stonden 4 of 5 nummers, een beetje zoals dit soort. En dan op kant B was gewoon helemaal weggelegd voor een discoversie van een klassieker. Maar ja, een hit geweest, dus die kon ik niet draaien. En het is ook wel eens leuk om wat onbekendere te draaien, toch? Over onbekend gesproken, ik denk dat de volgende band ook niet heel erg bekend is, maar des te leuker om ze voor te draaien. Uit Zweden, Tiamat, Vote for Love.

ik wou bijna zeggen, lekkere onvervalste 90s rave. Maar ja, dit komt toch echt uit 2000 dit. Back to Earth in de rave mix. Yves de Ruiter, onze Belgische vriend. Een hits heeft hij nooit gehad, maar een grootheid in de muziekwereld is hij wel. Hij heeft ook heel veel nummers voor anderen geremixed. En ja, nu krijgt hij even wat eer die hem wat mij betreft zeker toekomt als je van dancemuziek houdt. Gaan we door met iets heel anders, een beetje country uit dit jaar. Sleepless in a Hotel Room, Luke Combs. En hij schreef het omdat hij zijn vriendinnetje zo miste.

Ja, dat weten jullie niet, maar de volgende titel die slaat bij jullie nergens op. Die zeg ik wel heel vaak bij sommige andere Nederlandse optredens. Maar het heet Don't Talk So Much. En jullie luisteren juist zo lekker. En jullie zijn zo lekker enthousiast na een nummer en tussendoor met solo's. Dus het is niet persoonlijk bedoeld dit.

bij kleuterleidster geweest. Ja, echt. 12,5 jaar, met veel plezier. Muzikant zijn is nog leuker, maar met kleuters was het ook leuk. En met kleuters deed ik wel eens iets.

één keer.

Zo, even een lekkere blueshoekje achter elkaar. Want Pine Tops Boogeyman Forgiven hoorde je uit 2014. Gevolgd door de live uitvoering van Don't Talk So Much van Mariella Treotto en de Blues Federation. Zou het een hint aan uw DJ zijn? Nou, dan neemt hij het ter harte. Maar ja, ik moet toch even de volgende plaat aankondigen. We blijven nog een klein beetje in de bluesy kant. De Boogie, de Lil Man Boogie om precies te zijn. Jaap Dekker, Rob Hoeken en Rob Agerbeek. En samen treden zij op onder de Grand Piano Boogie Train. Veel plezier.

1970, het is ook alweer 56 jaar oud dit liedje, maar mij betreft onverwoestbaar. Wat een lekkere gitaarwerk is toch. James Gang hoor je met A Woman. Ja, ik heb er nog eentje voor je voordat mijn tijd erop zit. En daar kan ik lekker de tijd voor nemen. Ik heb het redelijk uitgekiend vandaag. Nou ja, ik heb eigenlijk gewoon een nummer ervan tussen gehaald. Maar des te meer tijd voor de lekkere trance classic om mij af te sluiten. Want ja, na 9 uur zit Camille klaar met zijn Hits of the Heartland. Ik wens je vast heel veel plezier daarbij. Ja, waar sluiten we mee af? Het eerste uur sloten we af in Italië. Dat doen we in het tweede uur ook. Maar wel met een heel ander genre. Een lekkere trance klassieker, zoals ik al zei. Emmanuel Congedo, Beyond the Heart in de original mix. Tot aan 9 uur. Ik zou zeggen, heb een te gek weekend. Ik spreek je graag volgende week. En denk erom, houd gezellig.

Na een dag blussen is de bosbrand in de bergen in het Spaanse Catalonië vlakbij de Costa Brava nog niet onder controle en is er juist sprake van uitbreiding door harde wind en droogte. De brand zou al 1280 hectare beslaan. De inwoners van meerdere plaatsen zijn opgeroepen binnen te blijven in de kuststrook van de Middellandse Zee. Wegen zijn afgesloten en de Catalaanse regering heeft extra hulp gevraagd aan de militaire noodhulpdienst. De oorzaak van de brand in Spanje wordt onderzocht. In Duitsland protesteerden vandaag duizenden werknemers van Mercedes-Benz tegen de geplande bezuinigingen bij de autofabrikant. Door die bezuinigingen moet het personeel onder meer langer werken tegen hetzelfde salaris en worden bepaalde activiteiten naar het buitenland verplaatst. De demonstratie was ook gericht tegen het grote banenverlies in de gehele Duitse auto-industrie. De vakbond in die sector heeft al gewaarschuwd voor een hete zomer met veel acties in de autobranche. En een besloten overleg van de Verenigde Staten met Nederland en enkele andere NAVO-landen zorgt voor onvrede binnen het bondgenootschap. Sommige NAVO-landen zijn bang dat de bijeenkomst tot verdeeldheid leidt. De Verenigde Staten nodigden namelijk alleen landen uit die volgens Washington voorop lopen met hun defensieuitgaven. Onder meer het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië waren niet uitgenodigd. Sommige diplomaten denken dat de VS bewust onderscheid maken tussen de NAVO-bond.

Het weer droog met vannacht kans op wat lichte regen in het Waddengebied. Het is dan 8 tot zo'n 17 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we zon in het zuiden en wolken in het noorden bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Helene de Geest van de ANWB. De Westerschelde-tunnel is in beide richtingen dicht door een ongeluk. Vooral richting de Belgische grens levert dat een lange file op. Je staat daar nu een uur vast. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep TV.

Plaats omhoog naar nummer 27 in de Billboard Country Airplay lijst van deze week. De nieuwe single van Riley Green en Think As You Drunk. Hartelijk welkom. De komende 2 uur de best new country met hits, tips, breakouts en 2 mooie primeurs.

Grote national breakouts deze week. De plaat gaat maar liefst 10 plaatsen omhoog naar nummer 16 in de Billboard Country Airplay Chart. Stella Lefty en Boston. Dit is de langst genoteerde opname in de Country Airplay Chart van deze week. Hij gaat 2 plaatsen omlaag naar nummer 23.

40 jaar terug in de tijd. In een nummer geschreven door David Foster, Randy Goodrum en Jim Vallance. En eerstgenoemde tekende ook voor de productie nummer 1 country uit 1986 uit Canada. Anne Murray, Now and Forever, You and Me. Hits from the Heartland, the best in new country. Elke week op 40 stations en streams in 7 landen. Met het meest recente hitsucces voor Chain Profit. Hier is

Het is een beetje stil geweest rond Brantley Gilbert de laatste tijd. De opvolger van Want You Back heet Good Damn en is zijn nieuwe hitsingle. 2 uur lang met hits van de Heartland en jij bent helemaal op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de new country scene. Snel stijgend op het ogenblik is deze van Kevin Powers met Shaboozy en Move On.

in de top 10. Het samenwerkingsverband tussen Corey Kent en Co Wetzel en Rocky Mountain Low. En in de tweede uur van Hits from the Heartland hoor je de nieuwe solo single van Corey Kent. Hits from the Heartland, de best in new country. Snel stijgend op het ogenblik. Zach Jonkin en Get to Drinking. Now

Santa Oldies zijn allemaal hits geweest in 2025. Nummer 2 Country Airplay voor Kane Brown en Backseat Driver. Hits from the Heartland, the best in new country. Elke week hoor je de best new country hier, lokaal, landelijk en wereldwijd. Met Hudson Westbrook. Hier is Painted You Pretty.

0: week zetten we in Hits from the Heartland een artiest of groep in de schijnwerpers.
1: Een countryzanger afkomstig uit Rogers, Arkansas. Hij is de zoon van een vrachtwagenchauffeur en half Cherokee-Indiaan. Voordat hij zanger werd, speelde hij basgitaar in een rockband en werkte hij als discjockey bij een country radiostation. Hij zong twee nummers op de begrafenis van Anna Nicole Smith.
0: Deze week Spotlight on...
1: Joe Nichols.

Spotlight On. Joe Nichols, je hoorde drie hits van deze zanger. Tequila Makes Her Clothes Fall Off, Gimme That Girl en Sunny in 75. Terug naar de hits van het ogenblik. De grootste stijger binnen de top 10 gaat 5 plaatsen omhoog van 10 naar 5. Dit is het meest recente hitsucces van Ella Langley. Ze doet het samen met Morgan Wallen en I Can't Love You Anymore.

Shine Down. Ze komen uit Jacksonville, Florida. En ze scoren met deze rock country crossover in de Billboard Country Airplay chart. Nummer heet Searchlight. Hits from the Heartland, de beste new country. Tijd om eruit te gaan voor het nieuws en de mededelingen. Zo direct ben ik bij je terug met het tweede uur Hits from the Heartland. Met erin de Dutch Barn, een overzicht van de Billboard Country Airplay chart en nog veel meer moois. We gaan het uur uit met Russell Dickerson.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Groenlandse premier Nielsen heeft gezegd dat de Amerikaanse druk op Groenland weliswaar sterk blijft, maar hij benadrukte tegelijkertijd dat het eiland in het Noordpoolgebied nooit te koop zal zijn. Volgens Nielsen staat het autonome gebied binnen het Koninkrijk Denemarken al zo'n 2 jaar onder druk van de VS, sinds de Amerikaanse president Trump zei dat hij het koste wat kost wil inlijven. Nielsen wil juist een nauwere samenwerking met landen die de

Laan. De inwoners van meerdere plaatsen zijn opgeroepen binnen te blijven in de kuststrook van de Middellandse Zee. Wegen zijn afgesloten en de Catalaanse regering heeft extra hulp gevraagd aan de militaire noodhulpdienst. De oorzaak van de brand in Spanje wordt onderzocht. En justitie in de Amerikaanse staat Texas onderzoekt ticketwebsite StubHub na klachten over WK-kaartjes. Want volgens gedupeerden bleken door hen gekochte tickets vlak voor de wedstrijd toch niet beschikbaar te zijn. Het onderzoek moet nu uitwijzen of StubHub consumenten heeft misleid. Ook Wereldvoetbalbond FIFA ligt onder vuur vanwege de kaartverkoop voor het WK. Eerder begonnen aanklagers in New York en New Jersey al een onderzoek naar de werkwijze van de FIFA bij die kaartverkoop.

Het weer droog met vannacht kans op wat lichte regen in het Waddengebied. Het is dan 8 tot zo'n 17 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we zon in het zuiden en wolken in het noorden bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep

On the Heartland met straks de Dutch Barn. Een overzicht van de Billboard Country Airplay tot 10. En ook het tweede uur hebben we een mooie primeur voor je. We gaan de tweede uur van start met een plaats omhoog naar nummer 18 deze week. Country and She Knows It.

Dutch New Country with a Rocky Edge. De nieuwe single van Melanie Ryan uit IJsselstein. Ze stond centraal in de Dutch Barn met de opvolger van Mama Said en heette Glass Half Full. Hits from the Heartland, the best in new country, blijven staan op nummer 3 deze week. Hier is Jason Aldean en Don't Tell on Me.

Corey Kent in Hits from the Heartland en Empty Words. Reacties zijn van harte welkom op de Facebookpagina van Hits from the Heartland. Like de pagina en als je er dan toch bent, vraag dan direct jouw favoriete New Country plaat aan. Drie plaatsen omhoog naar nummer 17, hier is Carrie Chastain.

Uit de Lone Star State, want daar komt ze vandaan, Texas. Je hoorde Casey Musgraves en Dry Spell. Blijf je staan op nummer 2 deze week. Josh Ross en Hate How You Look.

0: You're listening to Hits from the Heartland.
1: Een overzicht van de Billboard Country Top 10 van deze week. CMT's Country
2: Countdown USA. Behoorlijk wat verschuivingen in de lijst van deze week en drie nieuwe binnenkomers. Dat houdt in dat Ella Langley met Choosing Texas, Riley Green met Change My Mind en Taylor Swift met I Knew It, I Knew You eruit zijn. Nieuw in de top 10 van 13 naar 10, Woman van Kane Brown. En ook nieuw in de top 10, Rocky Mountain Low van Corey Kent samen met Co Wetzel van 11 naar 9. Van 9 naar 8 gaat Beautiful Things en Megan Maroney. En de hoogste nieuwe binnenkomer in de top 10 is Luke Combs met Be By You van 12 naar 7. Back to Back samen met zijn oude hit Sleepless in Hotel Room van 7 naar 6. En Ella Langley samen met Morgan Wallen gaan van 10 naar 5 en I Can't Love You Anymore. 5 vorige week staat op 4 deze week, Don't We van Morgan Wallen solo. En de top 3 is ongewijzigd gebleven op nummer 3. Don't Tell On Me van Jason Aldean. Op nummer 2 Josh Ross met Hate How You Look. En dat betekent...

Parker McCollum en Killing Me, and There You Have Him. Jouw hits van de Heartland voor deze week. De afgelopen twee uur heb je kunnen luisteren naar het beste dat New Country te bieden heeft. Hits from the Heartland is een productie van Camille Jansen Cross Media. Houd je radio hier en ik laat je alleen maar de nummer 2 airplay hit voor Tucker Wetmore in 3, 2, 1. Groetjes, hoi!

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Het dodental door de zware aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot zeker 2645. Meer dan 12.600 mensen raakten gewond en zo'n 15.000 personen zijn dakloos geworden. Hulpdiensten zoeken nog altijd onder het puin naar slachtoffers. Volgens een website voor vermisten is met bijna 36.000 mensen nog geen contact geweest. De aardbevingen van ruim een week geleden behoren tot de zwaarste die Venezuela in meer dan een eeuw heeft getroffen. En veel slachtoffers wachten nog altijd op hulp. De Groenlandse premier Nielsen heeft gezegd dat de Amerikaanse druk op Groenland weliswaar sterk blijft, maar hij benadrukte tegelijkertijd dat het eiland in het Noordpoolgebied nooit te koop zal zijn. Volgens Nielsen staat het autonome gebied binnen het Koninkrijk Denemarken al zo'n 2 jaar onder druk van de VS, sinds de Amerikaanse president Trump zei dat hij het koste wat kost wil inlijven. Nielsen wil juist een nauwere samenwerking met landen die de democratische waarden delen, zoals Canada en de EU-landen. Na een dag blussen is de bosbrand in de bergen in het Spaanse Catalonië vlakbij de Costa Brava nog niet onder controle en is er juist

Het weer droog met vannacht kans op wat lichte regen in het Waddengebied. Het is dan 8 tot zo'n 17 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we zon in het zuiden en wolken in het noorden bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg, blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de avond van Streekomroep de Pevelanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Bij een Russische rakettenaanval op de Oekraïnse stad Sumy op zo'n 20 kilometer van de grens met Rusland zijn zeker 4 mensen om het leven gekomen. 20 anderen raakten gewond, onder wie 3 minderjarigen en een stuk of 10 van hen zijn er ernstig aan toe. Een aantal moest direct worden geopereerd om in leven te blijven. Volgens de autoriteiten trof een zweefbom een appartementencomplex. Ook in de steden Dnipro en Zaporizhia vielen doden en gewonden bij Russische rakettenaanvallen. Het dodental door de zware aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot zeker 2645. Meer dan 12.600 mensen raakten gewond en zo'n 15.000 personen zijn dakloos geworden. Hulpdiensten zoeken nog altijd onder het puin naar slachtoffers. Volgens een website voor vermisten is met bijna 36.000 mensen nog geen contact geweest. De aardbevingen van ruim een week geleden behoren tot de zwaarste die Venezuela in meer dan een eeuw heeft getroffen. En veel slachtoffers wachten nog altijd op hulp. De Groenlandse premier Nielsen heeft gezegd dat de Amerikaanse druk op Groenland weliswaar sterk blijft, maar hij benadrukte tegelijkertijd dat het eiland in het Noordpoolgebied nooit te koop zal zijn. Volgens Nielsen staat het autonome gebied binnen het Koninkrijk Denemarken al zo'n 2 jaar onder druk van de VS, sinds de Amerikaanse president Trump zei dat hij het koste wat kost wil inlijven. Nielsen wil juist een nauwere samenwerking met landen die de democratische waarden delen, zoals Canada en de EU-landen. En alle gemeenten die nu nog geen asielopvang regelen, moeten zich binnenkort melden bij het ministerie van Asiel. Minister Van den Brink zet daarmee de volgende stap in wat hij noemt het escalatieproces. Volgens hem hebben zo'n 47 gemeenten nog altijd niet uitgelegd waarom ze te weinig opvangplekken aanbieden. Als gemeenten hun wettelijke taak blijven negeren, kan het Rijk uiteindelijk zelf een opvangplek

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

De playlist van je weekend. Streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee en ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Bij een Russische raketaanval op de Oekraïnse stad Sumy op zo'n 20 kilometer van de grens met Rusland zijn zeker 4 mensen om het leven gekomen. 20 anderen raakten gewond, onder wie 3 minderjarigen en een stuk of 10 van hen zijn er ernstig aan toe. Een aantal moest direct worden geopereerd om in leven te blijven. Volgens de autoriteiten trof een zweefbom een appartementencomplex. Ook in de steden Dnipro en Zaporizhia vielen doden en gewonden bij Russische raketaanvallen. Het dodental door de zware aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot zeker 2645. Meer dan 12.600 mensen raakten gewond en zo'n 15.000 personen zijn dakloos geworden. Hulpdiensten zoeken nog altijd onder het puin naar slachtoffers. Volgens een website voor vermisten is met bijna 36.000 mensen nog geen contact geweest. De aardbevingen van ruim een week geleden behoren tot de zwaarste die Venezuela in meer dan een eeuw heeft getroffen. En veel slachtoffers wachten nog altijd op hulp. De Groenlandse premier Nielsen heeft gezegd dat de Amerikaanse druk op Groenland weliswaar sterk blijft, maar hij benadrukte tegelijkertijd dat het eiland in het Noordpoolgebied nooit te koop zal zijn. Volgens Nielsen staat het autonome gebied binnen het Koninkrijk Denemarken al zo'n 2 jaar onder druk van de VS, sinds de Amerikaanse president Trump zei dat hij het koste wat kost wil inlijven. Nielsen wil juist een nauwere samenwerking met landen die de democratische waarden delen, zoals Canada en de EU-landen. En alle gemeenten die nu nog geen asielopvang regelen, moeten zich binnenkort melden bij het ministerie van Asiel. Minister Van den Brink zet daarmee de volgende stap in wat hij noemt het escalatieproces. Volgens hem hebben zo'n 47 gemeenten nog altijd niet uitgelegd waarom ze te weinig opvangplekken aanbieden. Als gemeenten hun wettelijke taak blijven negeren, kan het Rijk uiteindelijk zelf een opvanglocatie in hun gebied aanwijzen. Volgende week worden ook de namen van de eerste gemeenten bekend.

Het weer vrijwel droog met kans op wat lichte regen in het Waddengebied. Het is 8 tot zo'n 17 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we zon in het zuiden en wolken in het noorden bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

Een positief geluid van ons voor jou. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Bij een Russische raketaanval op de Oekraïnse stad Sumy op zo'n 20 kilometer van de grens met Rusland zijn zeker 4 mensen om het leven gekomen. 20 anderen raakten gewond, onder wie 3 minderjarigen en een stuk of 10 van hen zijn er ernstig aan toe. Een aantal moest direct worden geopereerd om in leven te blijven. Volgens de autoriteiten trof een zweefbom een appartementencomplex. Ook in de steden Dnipro en Zaporizhia vielen doden en gewonden bij Russische raketaanvallen. Het dodental door de zware aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot zeker 2645. Meer dan 12.600 mensen raakten gewond en zo'n 15.000 personen zijn dakloos geworden. Hulpdiensten zoeken nog altijd onder het puin naar slachtoffers. Volgens een website voor vermisten is met bijna 36.000 mensen nog geen contact geweest. De aardbevingen van ruim een week geleden behoren tot de zwaarste die Venezuela in meer dan een eeuw heeft getroffen. En veel slachtoffers wachten nog altijd op hulp. De Groenlandse premier Nielsen heeft gezegd dat de Amerikaanse druk op Groenland weliswaar sterk blijft, maar hij benadrukte tegelijkertijd dat het eiland in het Noordpoolgebied nooit te koop zal zijn. Volgens Nielsen staat het autonome gebied binnen het Koninkrijk Denemarken al zo'n 2 jaar onder druk van de VS, sinds de Amerikaanse president Trump zei dat hij het koste wat kost wil inlijven. Nielsen wil juist een nauwere samenwerking met landen die de democratische waarden delen, zoals Canada en de EU-landen. En alle gemeenten die nu nog geen asielopvang regelen, moeten zich binnenkort melden bij het ministerie van Asiel. Minister Van den Brink zet daarmee de volgende stap in wat hij noemt het escalatieproces. Volgens hem hebben zo'n 47 gemeenten nog altijd niet uitgelegd waarom ze te weinig opvangplekken aanbieden. Als gemeenten hun wettelijke taak blijven negeren, kan het Rijk uiteindelijk zelf een opvanglocatie in hun gebied aanwijzen. Volgende week worden ook de namen van de eerste gemeenten bekend.

Het weer vrijwel droog met kans op wat lichte regen in het Waddengebied. Het is 8 tot zo'n 17 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we zon in het zuiden en wolken in het noorden bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.